Keim, en neem dem, die op dem troon zat, dat boek uit de rechte hand. En als hij dat genomen had, vallen de feiertieren en de 24 altesters ver dat lam dool. Die hielden jeder eine hoop en eine goldene kam vol weirook in de hand, wo de helje ihre gebede bennen wieren en de zongen een niet leiten zeden. Du bist am stand, dat boek te nemen en de zeilen op te maken, wilst du weer stout gemaakt worden en juifst in blauwt haan, domet voor God van alle menschen stammen sproken en veldje, ein volk voor zich te kuipen, en hast van ankennig zijn priester gemaakt, an zijn God te deinen, en ze zellen op de eerd regieren. Dan kijkt ek in hier om den troon en de feiertieren en de altestas, eine stem van 10.000 mal 10.000 en 1.000 mal 1.000 engel, de zongen met luide stem, dat lam, dat dood gemaakt weer, as dat weert, kraft en rechtum en wijsheid en gewalt en eer te nemen, en geloofd en gedankt te worden. Dan hier ik alles wat im Himmel en op de eerd en onja de eerd, wat op dat meer en am meer gemaakt is, zaaien. Dem, die op dem troon zet, en dat lam traft aan alle eeuwigheid, allen dank en eer en haarlijkheid en gewalt. En de feiertieren zeden, Amen. En de 24 ältesten vallen hanen beden den aan, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leef. Dan zag ik dat dat lam eind van de zeven zeilen opmerk, en ik hier eind van de feiertieren als met een stem, zoals dat je witte zaaien. Kom, er kijkt en zag ver mij een witte piet, en hij door boven zat, had een borgen en aanwaard een kroon gegeeft, en hij rijdt gewennend los, mij aan te nemen. En als hij dat tweede zeil opmerk, hier rijdt dat tweede tier zaaien. Kom, en dan kwam een vierde piet uit, en dem, die door boven zat, wordt dat gegeeft, den vrede van de eer te nemen, en dat mensen zich onder een ander dood maken worden, en dan wordt een grote zwiert gegeeft. Als hij dat derde zeil opmerk, hier ik dat derde tier zaaien. Kom, ik kijkt en zag ver mij een zwarte piet, en die door boven zat, had een wichtschul in de hand, en ik hier onder de feiertieren een stem zaaien, weit voor een dag voor een dag gesloon, oder juist voor drie dagen voor een dag gesloon, ober wien en eilt, dat geen schoden. Als dat lam dat vierde zeil opmerk, hier ik dat vierde tier zaaien. Kom, en hij kijkt en zag een piet blazen zijn doden, en die door boven zat, hij dood, en dat doden rik hem am hinger aan, en hem werd kracht gegeven dat vierde poort op de eer dood te maken, die schweert, hangen, dood en willen tieren. Als hij dat vijfde zeil opmerk, zag hij onder dem altaar die ere zeilen, die wegen dat Gottes woord en wegen erzeichnis, dat zij gehad houden, weeren dood gemaakt worden, en die schreeuwen met luide stemmen zeden, haar, du helja, waarhoofd je, hoe lang wordt het nog dieren, wat die rechten en raag even worst aan die op de eerd wonen, die ons bloed vergoten hebben. En aan wordt jeder een witte kleid gegeven en gezegd, zij zullen nog een beetje langer ruig blijven, wat ihre metarbeider en breider, die zoals zij ook worden doodgemaakt worden, ook worden doorbij zijn. Als hij dat zaaste zeil opmoek, kijkt ik en zag, door wie een grote eerdbeben. De zon wordt zwart als zaakzeig van Kozenhoor, en de volmond wordt blauwdrood, en de hemelstierens vallen op de eerd, zoals de reine feeën van feeënboom vallen, wanneer van een storken wind gescherderd wordt. Dan verschwong de hemel, als van een papierrol opgerold wordt, en alle boy en insel scherderden van eine steed naar de andere. Dan verstoken alle kennigs op de eerd, en de grote en rikke en leidende en gewaltje en skloven en vrije zich aan de hallingen en ratsen aan de boy. En zij roopten de boy en steiner, valt op ons en versteekt ons van de ogen van dem, die op dem troon zet, en van dem lam zinen oeien, wiels de grote dag, raag te even, as je komen, en weer Kapitel 7. Als dit Eva weer, zag ik in de feierweltrechtungen feierengel stonen, die hielden den wind van alle feierrechtungen träg, dat hij nicht Eva die Erden dort meer oder even irgendein Baum blozen kon. En ik zag een anderen engel vom Sonnenabgang verendag komen, die hou den levenden Gott sin Seel an sich, en die schreeg met lüde Stem no de Feierengel, den do wir Kraft gejeeft worden, de Erden dort meer Schoden te daunen, en seht, daut de Erden dort meer an de Beim kein Schoden an, wat wir unsen Gott sine deiner umstieren getekend haben. Dann hier reicht de Zoll, woviel do wiren getekend worden, en dort wiren 144.000 van alle Stammen Israel, die met Gott sin Seel wiren getekend worden. Van Juda sin Stamm 12.000, van Ruben sin Stamm 12.000, van Gad sin Stamm 12.000, van Aser sin Stamm 12.000,
von Naphtali sein Stamm 12.000, von Manasse sein Stamm 12.000, von Simeon sein Stamm 12.000, von Levi sein Stamm 12.000, von Isachar sein Stamm 12.000, von Zebulon sein Stamm 12.000, von Josef sein Stamm 12.000, von Benjamin sein Stamm 12.000. Aus der Eva wir, sag ich von aller Rassen, Volksstamm, Sprachen und Menschen, eine Herr, der keiner talen kann, fährt den Thron wie dort Lamm und wird die Kleider stonen, mit Palmaster in der Hänge, und die schreien mit lüder Stimme. Unsere Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dort Lamm. In alle Engel standen am den Thron und am die Altarstasch und am die Feiertieren. Sie schmeiten sich dol mit dem Kopf, was ab die Erden beten Gott an und sehen. Amen. Seien und Herrlichkeit und Weisheit und Danken ihr in Kraft und Gewalt, je hirt unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dann antwortet einer von der Altarstaschen und sagt zu mir, wer sind diese, und die wette Kleider, und von wo kommen die? Und dann seht ich zu ihm, Herr, dort weißt du. Dann seht er zu mir, das sind die aus der großen Verfallung gekommen sind. Die haben ihre Kleider im Blut vom Lamm Chlorwett gewaschen. Do wehen sind sie vor Gott sein Thron, in deinen am Dache Nacht in seinen Tempel. In dei, der ab dem Thron sitzt, wird man kann wohnen. An soll nicht mehr hungern, auch nicht mehr darsten, in du wird auch nicht mehr die Sonne oder irgendeine andere Herd ewa ankommen, willst dort Lamm merden ab dem Thron, wird an weiden, in nur Leben gewohnt der Qualen leiden, in Gott wird an alle Thronen von den Augen waschen. Aus dort Lamm dort siebende Seel aufmüg, wird dort im Himmel ungefähr eine halbe Stunde ganz still. Und ich sag, dass die sieben Engel, die durch Herr Gott stonen, sieben Trompeten gejäft worden. Dann käme ein anderer Engel mit einer goldenen Kamm und stund vor dem Opferdasch. Dem ward viel Weihrauch gejäft, mit der Helge ihre Gebete ab den

vasthouden, en den konden zij zich wählen. Zij houden dan Jeroen Barabbas vast, een die allemaal bekend werd. Als ze dan alle taub werden, zei Pilatus toe aan, wem wil je dat ik u losgeven zal, Barabbas of Jezus, die Christus genaamd wordt? Hij wist goed dat ze Jezus gebracht hadden, wil ze hem afjanstig werden. En bovenaan als hij op zijn rechterstoel zat, leidt zijn vrouw hem zeggen, heb nusch met den gerechten man te doen. Ik heb hem droom van de veel moest uitholen wij in dem. Aber die hoge priester en ältesten bereden dat volk, dat zij am Barabbas werden zullen en Jezus loten doodmerken. De landeskommandant vroeg haar nog eenmaal, wonen van de twee wel je dat ik u losgeven zal? En zij zeiden Barabbas. Pilatus zei toe aan, wat zal ik dan met Jezus doen, die door Christus genaamd wordt? Zij zeiden Aula, lot am kritien. En hij zei toe aan, waarom? Wat heeft hij slachtet gedonen? Aber zij schreeuwen bloos nog dollar, lood am gekritzigt worden. Als Pilatus zegt dat hij nust aanvangen kon, aber dat het een oproer geef, neemt hij woorden en wascht zich de hang door ver alle mensen en zegt, ik zie niks schuld aan deze mens zijn bloed, door zijt u zelfs ver. En de mensen zeiden alle, zijn bloed zal over ons en onze kinderen komen. Dan geef hij aan Barabbas los, en Jezus leidt hij prielen, en geef aan haan dat ze aan kritien kunnen. Dan nemen de landescommandant zijn soldaten Jezus aan rechthuizen aan en zamelden de ganse afdeling van soldaten om aan. Ze trokken aan de kleider van lief en nemen aan een bloedrode daak aan. Dan vlochten ze een stachelkroon en zaten hem die op hem kop, en geven hem een roerstok en een rechte hand. Zij buigen ihre knieën verarmen en begrijsten hem spottend als den Judenkönig. Dan spieren zij nu arm en nemen den stok en schlugen hem door met even kop. En als ze hem verspott houden, nemen ze hem de dag af en trokken hem waar zijn kleider aan en gingen met hem weg, dat hij gekritzigt wordt. En als ze eruit marschierden, troffen zij Simon, een man van Kyrene, den bedwongen zij Jezus in kriet te dragen. En als ze bij Golgatha kwamen, dat meent, een dodenkop plaats, boden ze aan wien met gaul gemengd aan te drinken. Aber als hij dat smaakt, dronk hij dat niet. En als ze aan gekrietzigd houden, trokken ze lesser en deelden zich zijn kleider aan. En dan zaten ze zich dol en werkten even aan. En boven even zijn kop schreven ze aan waarmee hij beschuldigd wordt. Dit is Jezus, de Juden, erkenig. Er worden ook twee Reiber met hem tegelijk gekritzigt, einer aan de rechterzijde en einer aan de linke. En die bij hem voorbij gingen, schedden met de kaap en lasterden over hem. En zeiden, die den tempel doorbreken en een drie deur opbouwen wust, nu raad die zelfs. Want du de Gottesseen best, dan kom van kriets erop. Zo mogen dat ook de hoge priester en schriftgeleerden en ältesten. Ze deden hem spotten en zeiden, andere heeft hij geholpen, zichzelf aber kan hij niet helpen. Wanneer hij Israël erkenig is, dan laat hem van Kriets eraufkomen. Dan wo wir aan hem leven. Hij heeft je vertrouwen in God, dan laat God hem nu helpen, wanneer hij hem hebben wil. Dan hij zei hij weer God zijn zien. En Jeroen zo deden ook de Reiber even am spotten, die met hem toop gekritzigt wieren. Dan wordt het van klok 12 op middag, bij klok 3 no middag, even am ganzen land diesta. Ongeveer klok 3 no middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat meint, mijn God, waarom hast du mij verloten? En waaltje die zich door omstonden en dat hier de zeden, dis man roept Elia. Plötzlich raand einer en holde een schwom en leidt dat val edig traken en stuurt dat op een stok en bood Jezus een dronk aan. Aber de andere zeden wacht, wel we moet zijn of Elia aan wordt helpen komen. En Jezus schreef nog eenmaal luid en geeft zijn geest op en starf. En denkt hem al, de gordijn im tempel reed van boven wat ungen uit een, en de eerd schedderd en de steiner spoelden.
Da mögen sich auch viele Gräber open. Viele von den Heiligen, die all gestorben wären, stunden ab und kämen aus den Gräber erruht, als Jesus erst vom Tod abgestorben wäre. Die gingen an die heilige Stauten an und bejähen den Fehler. Aus der Hauptmauern und die Soldaten, die über Jesus wirkten, dort Erdbeben und wollten noch alles passiert sagen, wort an doch jaumerlich Angst und sehen, je wärst erst dit doch Gott sein Sehen gewahrst. Da werden auch viel frühes, die von Wied aufhausten, die von Galiläa gekommen wären und am Deinden, mangt die wie Marie Magdalena, an Jakob, an Josef, ihre Mutter Marie, an Jakob und Johann Zebedeus, ihre Mutter. Aus dem ersten Abend war, kam Josef, ein reicher Mann von Arimathea, auch einer von Jesus in die Jünger. Der ging nach Pilatus und frug, ob er Jesus in den Lief haben konnte. Dann bestahl Pilatus, dass sie ihm den geben sollen. Und Josef nahm den Lief und wickelte ihn, an ein reinet Kartünlöcken an und legte ihn an sein eigenes Niedgrauf, dort er hat einen Stein in den Haken loten. Und er hat den großen Stein für der und ging davon. Maria Magdalena und die andere Maria hat sich beide bei dort Grauf durchgesagt. Den nächsten Morgen, dort erst, aus der erste Festtag Eva wir, sammelten sich die Pharisäer und Hohepriester für Pilatus und sehen, uns als groß beigefallen, dass des Schwindler seht, als er noch lebt, dass er am drei Dörr vom Tod abstohlen wurde, dann jaff Anordnung, die erste drei Dörr streng über das Grauf zu wirken, dass seine Jünger nicht können kommen und am Wasch stehlen. Und dann sahen, er erst vom Tod abgestohlen, dass die Menschen nu, zuletzt, eher bedrohen worden als vorerst. Pilatus sagte an, hier hab je Soldaten, Gott und mögt dort so sicher aus sie kennen. Und sie gingen und versicherten dort Grauf damit, dass sie den Stein verseelten und die Soldaten mussten wirken. Aus der Sabbat Eva wir, tätig den ersten Tag in der Werk, gingen Marie, Magdalena und die andere Marie der Grauf zu besinnen. Und wartet auch jaff, da wir plötzlich ein großes Erdbeben, dann den Haaren sein Engel käm vom Himmel herauf und roll den Stein weich und sah sich da boven dol. Sein Gesicht schien aus ein Blitz und seine Kleider wären schneewitt. Und die Wächter grühlte sich so sehr, dass sie zitterten Haaren fallen, als wenn sie tot wären. Aber die Engel seht zu die Frühe, sie sollen sich nicht verrichten. Denn ich weiß, dass ihr den Jesus siegen, der da gekreuzigt wird. Der ist nicht hier, der ist abgestohlen, so als ihr seht. Kommt, kickt, wo er gelegen haft. Dann geht schwind und sagt seine Jünger, dort er vom Tod abgestohlen ist, und dort er nur Galiläa gone wird, da wo je am seinen. Dit ist, was ich zu sagen habe. Dann gingen sie schwind vom Grauf weich und forcht, aber wären auch sehr froh, und rannten nur seine Jünger und seiden an dort. Und denkt ihr, Jesus bejähen die Frühes und begreist an, und sie gingen noder, fallen ver am Dol, hielden am on a feit, und deden am anbeten. Dann seht Jesus zu an, fercht ju nicht. Gott und sagt, meine Brüder, dort sie sollen nur Galiläa gehen, do waren sie mir seinen. Und während sie gingen, gingen wald je von de Wächter und der Stauten an, und sehten die hohe Priester alles, was je worden wir. Und als sie mit de Ältesten taub wären und rotschlörden, was te donen wir, jewe sie die Soldaten de grote Sam jelt und seden, sagt die Menschen, seine Jünger kämen de Nacht aus wie schleipen und stohlen am Weih. Und wann die Gouverneur dort wort zu hören kriegen, da wo wie den zufriedenstellen, dort die nicht worden in Trouble kommen. Dann nehmen sie dort jelt und deden, so als angesagt wort, und die Geschichte ist unter den Juden wird von dörden Tag verspreit. Die Alf gingen dann nach Galiläa nach den Burg, so als Jesus bestahlt haut. Und als sie am sagen, deden sie am anbeten, wald je aber twiebelten. Und Jesus sagte an, mir ist alle gewollt, je jeft am Himmel und auf Erden. Dann geht nu und mögt jinge und je alle Völker und deibt die an den Vater, den Sehen und den Heiligen Geist seinen Namen. Und dann lehrt an alles zu tun, was ich je befohlen habe. Und verlot je dorab. Dat ik Emma B. U. Z. zo lang als de Bijbel steht.
Dat evangelium van Jesus Christus Gott ihnen sehen funk so an. Am Propheten Jesaja steht so geschrieben, ich war meinen Engel verabschicken den Weg für die Reit zu mögen. Ne Stemme, die in der Wildnis lüd schrie wird, mögt den Haaren einen Weg reit, mögt am einen glicken Stich. Dorab käm je Hauen in der Wildnis und predigt, dat sie sich sollen bekehren und deipen loten, dat an die Sünden vergeeft worden. Und dat Volk uit ganz Judäa und alle Mann uit Jerusalem gingen han und leiten sich von arm am Jordan deipen und bekannten ihre Sünden. Je Hauen drüch ein Kleid von Kameel hoor, und ein ladenen Gord am Längden, ein oud Heischraken und willen Honig. Hij predigt und seht, no mi kämt einer der Storke erst aus Eck, und ich sehe es nicht einmal wert, dass ich mich fair am Berg des Schau abzulesen. Ich deibt ihr mit Wotter, die aber wird ihr mit den Heiligen Geist deipen. Und dort kam so herum, dass Jesus in der Zeit von Nazareth nach Galiläa kam und sich von Johannen am Jordan deipen leid. Und sobald als er aus dem Wotter stieg, sag er, dass sich der Himmel abmüht und dass der Geist sich so aus einer Düve ab am Saad. Und die Stimme vom Himmel seht, du bist mein Leber sehen, mit denen sie ich sehr zufrieden. Und fuhrt dorab bedwung der Geist arme Rüd in der Wildnis zu gehen, und hei, wie 40 durch in der Wildnis marketieren, und wird vom Sotun versorgt, und die Engel deinden arm. Und als Johann erst Faust genommen wie, kam Jesus nach Galiläa und predigt dort Evangelium vom Gottesreich, und seht, die Zeit ist gekommen, und dort Gottes Reich ist hier. Bekehrt ihr, und ihr lebt an dort Evangelium. Als Jesus am Galiläischen Meer ging, sah er Simon und seinen Bruder Andres ihre Naht am Wotter schmieden, dann dort wieder Fischer. Und Jesus sagte an, kommt mit mir mit, ich will mit euch Menschenfischer machen. Und sie verleiten dort ab besteht ihre Naht und gingen mit an. Und als sie in Bet wieder gingen, sah er Zebedeus, seinen Sohn Jakob und seinen Bruder Johann und ne Lamm ihre Naht reden mögen. Und er sieht nicht, die auch zu rufen. Und die leiten ihren Vater Zebedeus mit ihren angenommenen Männern und ne Lamm und gingen mit. Und sie gingen auch ein paar Nahen um. Und als sie aus der Sabbat kamen, ging Jesus in die Synagoge hin und fing an zu lehren. Und sie staunten über seine Lehre, dann er lehrt gewaltig und nicht so aus der Schrift gelehrt. Und gerade dann wie an ihre Synagoge ein Mann mit einem unreinen Geist, der schrie ich und seht, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu verdammen? Ich weiß, wer du bist. Gott sein Heil, ja. Jesus dreht am, befohl am Stell zu sein und den Mann zu verloten. Die böse Geist quält den Mann schrecklich und käme mit einem großen Geschrecht erruht. Und alle Mann staunen dort Eva, so dass sie sich an ihren anderen fragen, was ist das? Ne nie leer? Er hat Gewalt über die anderen Geister und die Horchen an. Aber was Jesus gedonnen hat, dreht sich schwind rund, so dass sie dort bald in der ganz Galiläa wüssten. Sobald als sie die Synagoge verleiten, gingen Jesus, Jakob und Johann mit Simon und Andres mit nach ihrer Wohnung. Und sie sehen Jesus dort, dass Simon seine Schwiegermutter krank zu Bad war und hat Fieber hat. Er ging hin, fällt er an der Hand und holt er ab. Dort Fieber verleiht er und sie fängt an zu bedienen. Als dann zu Owes erste Sonne ungewehr, brachte sie alle Hund Kranke und Besetene nur Jesus. Die ganze Stadt sammelt sich für der, und Jesus heilt viel von ihren verschiedenen Krankheiten. Er dreht viel Diebel erut. Er lädt die Diebels aber nicht reden, dann die wüssten, wer er wir. Am nächsten Morgen tätig, bei dieser stund Jesus ab, verlädt das Haus und ging nur eine einsame Stadt zu beten. Peter und die, die mit ihm waren, sagten sich arm, und als sie arm fungen, sagten sie, alle Mann siegt nur die. Jesus sagt, will wir andere wer in Hand gehen, nur die Darpa, die dich besandt, dass ich da auch predigen kann, denn dort erst, wozu ich gekommen sei.
En daarop reist hy der gans Galilea, predigt in er synagogen en dreif dievel uit. Een man met een uitzots keek naar arm, val op de knieën en praag het arm, om je reinigd te worden, en zeid, wanneer du west, kaust du mij reinigen. Jezus jammer dat even arm. Hij strakt zijn hand uit, dat hij hem aanreed, en zeid, ik word dat donen, zie rein. En als hij dat zeid, keem de uitzots eruit, en hij weer rein. Jezus schekt hem plotseling weg en wordt hem streng en zegt, zij die ver dat u dat keinem zaaien worst, aber go en stal die den priester ver en breng, zoals Moses bevolen heeft, een opfer als een bewijs voor die reinigung. De man begint en maakt de ganze geschicht bekend. Hij redt zo veel davon dat Jezus niet meer vrij en de stad en hen gaan kon, aber meer en heimliche Urtschaften bleef. En doch kamen de mensen van alle wegen Noam. Als Jezus en Paul de Lothar waren naar Kapernaum kam, hielden de mensen dat hij een huisje komen weer. Dan kamen zo veel taub dat sogar buiten voor de niet meer ruim weer, en hij predigde dat woord. Daar kamen ook vier mannen Noam, die in je leemden drugen. En wilde zo veel mensen weer dat ze arm niet wat Jezus brengen konden, maken ze groot boven Jezus een loch der hem dak en leiden den geleemden met madraadstoop ver Jezus erop. Als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den geleemden, mijn zin, die zijn tiende zinden vergeeft. Door zouden zonen van de Jezus leren, die bij zichzelf dachten, waarom reed des man zo, dat als je laatst dat? Wer zest aus Gott kaum Sünden vergeben? Jesus morgt an seinen Geist sehr bold, wat die Menschen bei sich am Horten dachten, und seht zu arm, worum denk je so über die Sache? Wat erst leichter zu den Gelebenden zu sagen? Die sind de Sünden vergeben, oder zu sagen, steh ab, nimm den Baden go. Aber dort je weiten kennen, dort die Menschen sehen, hier auf Erden die Kraft haf, Sünden zu vergeben, Seht hij tot den geleemden, ik zei die, stoo op, neem dien bad en go naar huis. Hij stond op, neem zijn bad en ging eruit, zodat ze am aula zijn konden. Ze wonderden zich aula door Eva en loofden God en zeiden, zo wat als dit, hebben we nog niemals gezien. Jezus ging nog eenmaal eruit noem meer Eva en am kwamen een grote schoof van haar aan en hij leed aan door. En als hij weer ging, zag hij Alfeus in een zoon Levi, een taxcollector, en zijn boot zetten. Jezus zei tot hem, kom met. Levi stond op en ging met. Als Jezus bij Levi aan huis tot middag weer, hadden veel taxcollector en zender met hem en zijn jonge taub, dan er weer een veel die met hem metkamen. Als de schriftgeleerden en fariseer zagen, dat hij met de taxcollector en zender taub had, vroegen ze zijn jonger, waarom had hij met taxcollector en zender taub? Als Jezus dit hier zei hij toe aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranken. Ik zie niet gekomen de gerechte en te loden, over de zender. Als Jehoon zijn jonger en de fariseer fausten deden, kamen eenje en vroegen aan, wo kämpt dat Jehoon zijn jonger, ook de fariseer er jinger fausten, en diene ober nicht. Jezus zegt, wo kennen den Brigum zijn jaast fausten, während hij nog bij aan is? Zolang als de Brigum bij aan is, kennen ze niet fausten. Ober de tijd kämpt dat aan de Brigum wordt wahrgenomen worden, en dan worden ze ook fausten. Keiner wordt een oled kleed met niet zeig vlekken, en wann dat wer wordt dat niet van olen losreten, en dat loch weer bloos zoveel geraten. En er jit ook keine nieuwen wien en oude wienladers. En wanneer worden de laders opplautsen en dan weeren de wien ook de wienladers beides verbrokt. Einen Sabbat jenk Jezus der getreed vlekken en zijn jenge vongen aan oren te plekken en uit te rubbelen. Dan zeiden de fariseer te hem, kijk toch wat die jenge om Sabbat doen, dat is niet raar. Hij zei toe aan, heb je niemals gelezen wat doof deed
als hij en die die met hem weeren hongrig en in nood weeren, wou die dan, als Abiathar hoge priester weer, hem Gotteshuis aan hen jengt, en dat brood oud, dat God gewijd weer en zes kinder eten durf als de priester, en die ook jef die met hem weeren, dan zegt hij toe aan, de Sabbat is door om de menschen er het halven, en niet de menschen om den Sabbat zien het halven. En daarom is de mensen zijn ook haar even den Sabbat. Op een ander moel als Jezus en de synagoge nen ging, weer door een man met een verdreide hand. Wil eentje nu een oorzaak zocht in Jezus te beschuldigen, stelde zij zich op een luur, te zijn of hij den om Sabbat heilen wordt. Jezus zei tot den man met de verdreide hand, sto op en kom her. Dan vroeg hij aan, wat der wie noem je zaads no om Sabbat doen? Goudet oder schlachtet? Dat leven raden oder aanbrengen? Of hij keiner zegt wat. Jezus kijkt zich aan en ooit zich door even dat ze zo hoort en stierkoppig weeren. Hij zegt tot den man, strak die hand uit. Hij strakte uit en hij weer zo gezond als de anderen. Dan gingen de Farizeeën eruit en houden een beroding met Herodes, zijn diener, wo ze Jezus in wat ziet brengen konden. Jezus verleidt met zijn jongen nog meer. En van Galilea kwamen aan een grote schoof hieraan. Als ze hierden wat hij alles deed, kwamen veel mensen nog aan van Judea, Jeruzalem, Idumea, van Hingrem Jordan en van Tyrus en Zeden. Wiel door zo'n schoof kwamen, zeid hij te zijn jongen, ze zullen niet kleine lam voor arm reden mogen, dat ze arm niet bedreigen kunnen. Dan hij had vele geheild, en de kranken drängden zich daarop voorop, dat ze arm aanrieren wollen. Wanneer de beze geesten arm zagen, vallen die ver am doel en schreeuwen du best God zien zijn. Hij aber verbood aan streng, te zeggen wer hij weer. En Jezus ging aan een boy en roept zich die met die hij door hebben wil, en die kwamen nu aan. En van die stalt hij 12 aan zijn apostel te zijn, en dat die bij aan zijn zullen, en dat hij die uitschijken kon te predigen, en dat die de kracht hebben zullen, kranken te helen en dievels uit te drijven. En hij stalt die 12 aan, Simon, den hij Peter naand, Zebedeus, zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, den naand hij nog heer Boanerges, dat meent Donnerkedels, en Andres, en Philip, en Bartholomeus, en Matthias, en Thomas, en Alfeus, zijn zoon Jacob, en Thaddeus, en Simon van Cana, en Judas Iscariot, die hem nog heer verroden deed. En ze kwamen naar huis, en daar kwam waren zo veel volk toop, dat ze niet ruim houden om eten. En als de zien je dat hierden, gingen de haan en wollen arm metnemen, dan de mensen zeiden, hij weer niet meer gans kloor am kop. En als de schriftgeleerden van Jeruzalem kwamen, de zeiden, hij haft den Belzebub, en der ich de dievel er een boorsten, drift hij andere dievels uit. Dan roept hij aan Noda en funk aan to aan der gelijknissen te reden, wo kan een zo ton den anderen eruit drijven? Wann ein Rick sich mit sich selbst uneinig wird, kann dort nicht bestohnen. Und wann eine Hüßfamilie sich spult, kann so ein Hüß nicht bestohnen. Und wann so tun Jägen sich selbst absteht und sich nicht einig ist, kann den nicht bestohnen. Und dann ist es mit einem Üt. Und ein starken Mann, sein Hüß kann keiner anbrechen und rufen, wann er den starken Mann nicht erst bringt und dann sein Hüß ütplündert. Ik zei je de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Wer op je in den Heiligen Geist lastert, kan niemals verjeven krijgen. De heeft zich een eeuwige schuld opgeloden. Dan ze zeiden, hij houdt een onreinen geest. En zijn moeder en zijn breider kwamen wat verder daar. Ze schekten wem en leiden hem ropen. Daar zaten veel mensen om hem en ze zeiden toe hem, kijk hem al. Dine Mutter en dine Brüder sind Püten en zeken o die. Hij antwoord en zei toe aan, wer sind mine Mutter en mine Brüder? Hij kijkt om zich no die om am zouten en zei, kijk de mol, dit sind mine Mutter en mine Brüder. Dan wer immer door deit, wat God verlangt,
Erst mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Bei einer anderen Gelegenheit wie Jesus war da um mehr und fing dort an zu lehren. Und da kamen so viel Taub, dass er ein Lamm auf dem Wasser stieg und sich dolsad und die Mausen Menschen auf dem Land um Eiverstunden. Und er lehrt an viel der Gelegnisse und seht beim Lehrer so. Hör ich nur dit. Da ging ein Mann erut sein. Und dort kam so rum aus dem Mondseid, voll von der Sotwald auf dem Weg, und die Vögel kamen und frauten dort ab. Wald davon voll auf dem Steinigen, wo dort nicht viel Erd haut, und dort kam bald ab, wie dort nicht deep eine Erd wär. Und aus die Sonne erst ab wär, verbrennt dort, und wie dort nicht warteln haut, verdreht dort fuhrts. Wald von der Sot voll manke Disteln, und die Disteln kamen ab und steckten dort, und dort braucht auch nicht ne Arend. Aber wort von die Sod voll ab gode Ed. Dort käm ab und was und braucht ne Arend. Ein jet dartig, ein jet zastig, und ein jet sogar hundertmal so viel. Dann seht Jesus, wer seine Uhren zum Horchen haft, dem Lot Horchen. Aus Jesus allein wir kämen seine 12 und noch andere und früheren, wort dort Gleichnis bediene soll. Hei seht du an, Jü erst dort gejäft worden, dort Geheimnis vom Gottesreich zu verstohnen. Aber today, die noch Büte sind, wird alles der Gleichnisse gered. So, dass sie da nur kicken und doch nicht sehnen, dass sie da nur horchen und doch nicht verstohnen. Dann war sie wurden, würde sie umkehren, nur Gott gönnen und die wird an vergeben. Und er sagt an, verstoh je das Gleichnis nicht? Wo war je all die andere Gleichnisse dann verstohnen? Die du seid, seid dort Wort. Und dit sind die am Weg. Wo dort Wort je seid Wort, und so schwind, aus sie dort hören, kämmt so tun und nimmt dort Wort Weg, dort an es je seid worden. Und so esse doch mit die, wo die Sot auf dem Steinigen je seid Wort. Die dann, was sie dort Wort hören, dort Wort mit Freuden abnehmen. Aber will sie nicht können je warteln an sich haben, es dort nicht ablang, dann se bald aus sie wehen dort wurd liede motten, an neue Stone worden, faule sie auf. Dann sind noch Sohne, bei denen dort wurd manke Disteln gesagt wort. Dit sind die dort wurd gehört haben, aber dann kommen die Sorgen um dit Leben, an die bedrehende Richtung, an dort verlangen nur manche andere Dinge an, an dort wurd kaum nicht Frucht bringen. Und dit sind die, bei denen dort Wort auf gode Erd gesagt wird. Die hielten dort Wort, nehmen dort ab und brachten Frucht. Dartig, zastig, auch hundertmal so viel. Jesus said, wort ne Lamp, und dann gebracht, um euren Bett oder euren Armer zu stahlen? Wort die nicht gebracht, ab ein Lampenhuller zu stohlen? Dann dort es nicht verstärken, dort nicht openbar wird, und nicht heimliet, dort nicht für den Dach kämmt. Wer Uhren haft um Hirn, dem Lot horchen. Und er seht an, seht versächtig nur wort je horchen. Dono aus je ander Taumeten soll jü Taumeten worden. Und jü soll bovenan mehr gejäft worden. Dann wer do haft, dem wort mehr gejäft, und wer nuscht haft, dem wort dort noch wahrgenommen wort er haft. Und er seht, mit dat Gottesrick erst dat so aus mit den Maun, de Sot ob sin Lohn streit. Und auf he de Nacht schlaft, oder he war dach herum is, de Sot kient und wost, wann he ook nicht weit wo. Dann die Erd bringt uit sich selbst, erst dat Haulem, dann die Ohren, und dann den vollen Weid, und die Ohren fahren dach. Wann dat getreid is, rieb erst laat he dat Furt aufheiven, dann dat es dann tiet to eisten. Und er sagt, wo soll wir dort Gleichnis schildern? Oder der Wort für ein Gleichnis soll wir dort verstahlen? Dort ist so aus einem Samenkuren, dort ist dort kleinste Kuren dort eine Erd geplant wird. Aber wann dort ihr gesagt erst, wächst dort ein Wort geraten aus allen anderen Planten am Garten. Und kriegt so eine große Aster, dass die Vögel unterm Himmel sich am Schalten ihre Aster bühen. Der viel so ne Gleichnisse predigt he dort Wort, dorne aus sie am verstohnen können. Und he redt an nicht anders aus der Gleichnisse, aber seine jener Mühe he alles klar, wann he mit an allein wir. Und aus der dann erst Abend wird, seht he an, weil wie Eva vor nur der andere sieht.
En ze leiten dat volk gewonnen en nemen aan met zich. En een lam, groot zoals hij weer. Daar werden nog meer lamen. Daar kwam een sterke windstorm op dat die walen zo veel even dat de lam rolden dat die aanvang water in zich te holen. En hij zelfs lag veren op een kassen en sleep. Ze wirken hem op en zeiden te haar meester, jefst du nuscht erom, wann wir omkomen? Hij stond op en beschwicht den wind en zeid te de walen, ze zullen zich laaien. De wind leidt no en dat wordt ganz stil. Hij zeid te zine jinge, waarom is u zo angst? Heb je nog immer keinen geloven? En wordt zeer angst. En ze vroegen een den anderen, wer is dit? Ze gaan de storm en de walen je horchen aan. En ze kwamen op de andere zijde meer en de Gadarena in de jegend. En als hij uit de lam stieg, kwam aan voet een man uit de greven en jegend, die van een onreinen geest bezeten weer. Dis man woonde in de greven en weer met nust meer te bingen, niet gemol met keden. Hij weer al vurken aan heng en feit die keed waast, op behoud nog emmer de keden twee reten en de ijzer aan de feit en stekker gebruiken. En er weer keiner die hem vast nemen kon. Hij woonde dag en nacht manke greven en een boy, schreeg en sloeg zich met steiner. Als Jezus kwam, zag hij hem al van wiet af. Hij raand aan het jegen en schmeid zich ver aan op knieën. Hij schreeg uit vollem hals, wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist in hechsten God zijn zeen. Schweer ver God dat u mij niet kwelen woest. Dan zegt Jezus te hem, du bezer geest, kom uit deze mens eruit. Dan vroeg Jezus hem wo hij heet. Hij zegt, ik heet duizenden. Dan wie zijn onze vele? En hij praat Jezus immer waarder aan niet uit de jede eruit te schekken. Door dich bij een boy grozen de grote herd schwien. Dan praagden de dievel aan, aanloten en de schwienen aan te voeren. Jezus geeft aan de vrijheid, en de beze geesten kwamen eruit en voeren en de schwienen aan. En de herd van 2000 schwien moracht en meren aan en verzopen. En de schwien hoorde raanden nog stout, ook op een land en vertaalden wat je woorden weer. En de mensen kwamen haan te zijn wat passiert weer. En als ze naar Jezus kwamen, zagen ze den, die van de dievel weer bezeten was, vernuftig in die kleed zetten, en ze vergden zich. En die dat je zijnen houden, vertaalden de mensen wat met den man passiert weer, die van dievel weer bezeten was. En ook wou zich dat met de schwiener omgenomen houden. Dan vangen de mensen aan, Jezus te prageren dat hij er jegend verloten zal. Als Jezus en de lam en een stieg, prager de man die van dievel weer bezeten was, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe, aber zei hij zal naar huis, naar zijn familie gonen, en aan vertalen, wo de haar zich even aan erboremd houdt, en wat hij aan en zijn genood van grote gevallen gedonen houdt. En hij ging los en vond aan en de tien steden te vertalen wat Jezus alles voor hem gedonen had. En alle man wundert zich. Als Jezus waarde met de lam door de andere ziet meer je voor de weer, zamelde zich door bij hem water waarde een schoof om hem. En Jairus, een van de synagogen verstonden, kwam ook. En als hij Jezus zag, val hij hem voor een feit en praag het hem zeer en zeed, mijn kleine dochter is omstorven. Kom doch en lei er die hang op, dat ze kan gezond worden en leven. En hij ging met hem met. Daar kwam een grote schoof met en drengde zich nu hem op touw. En daar was een vrouw die al 12 jaar je blaad houdt en al derg manche dokters veel je leden houdt en alles uit je wat ze houdt, maar dat weer met er en steed beter, bloos emma ooien geworden. Als die van Jezus hier, kwam die derg allem volk van hingen aan armen naan en schiet zijn kleider aan. Dan zei ze zich, wanneer ik aan bloos aan de kleider aan schiet, word ik gezond worden. Er bloot stond plaatselijk stel, en ze kon dat hem lief feilen, dat ze van ihre pleur geheild weer. En Jezus moogt voert aan zich, dat uit aan de kracht gegonen weer, en draait zich mank dat volk om en vroeg, wer heeft mijn kleider aangeschiet? De jinger zeiden te hem,
Du setzt da dat volk die drängt, und dann fragst noch, wer die angeschiert haft. Und he kickt sich um, die Frau zu seinen, die dort gedonen haut. Aber die Frau, Angst dort erflautert, dann sie wisst, wat je worden wir, käm in voll fer am Dool und seht am de volle Wahrheit. Und he seht zu ihr, meine Tochter, dien Glauben haft die geholpen. Go im Frieden. Du bist von dine Pleur los. Aber während sie noch red, kämen sie von der Synagogen die Verstone aus in Hus und sehen, deine Tochter ist all gestorben. Woran den Lehrer noch mehr Trouble machen? Aber Jesus hielt, was du geredet wird, und sagt zu den Verstone, fürcht die nicht länger, ihr lebt bloß. Er lädt sechs keine mitkommen aus Peten, Jakob und Johannen, Jakob seinem Bruder. Und sie kämen durch den Synagogen fest ohne sein Hus und sagen den Klamour an das jammerierende Geheel. Hei ging genannt und seht an, worum so ein Klamour und so ein Geheel anstahlen? Dort Kind erst nicht gestorben, dort schlaft. Und sie fangen an, eben am zu lachen. Hei schickt an alle Rüd, nehmt dort Kind ihren Vater und Mutter und die mit am Wieren und gingen in die Stove nennen, wo dort Kind wir. Hij vouwt dat kind aan de hand en zei toe er, Talita kumi. Dat meint, merk je, ik zei die sto op. En dat merk je stond plaatselijk op en vong aan te gonen, dan die wie al 12 jaar oud. En ze wisten zes nust aus door even te staunen. En hij gebouwt aan zeer streng donor te zijn, dat dit keine woord te heren kriegen. Dan zei hij dat ze, er zullen te eten geven. Jesus verleit door en ging met zijn jingen door zijn stad, wo hij thuis hield. En als de Sabbat kwam, fong hij aan ihre Synagogen aan te leren. En vele, die am Heerden staunden door Eva en vroegen, wo haft des man dit her? Wat is dit van de Weisheit, die am es gegeeft worden? Dat hij ze goor Wunder doen kan. Is dit nicht de Holtarbeiter? Is dit nicht Marie ersehen? An die Brüder und Jakoben, Joses, Judas und Simon, sind seine Sester nicht auch hier unter uns? Und sie ohrte sich eben an. Jesus sagte an, ein Prophet wird immer geehrt, büte in seine Stadt, wo er Tüsi hielt. Und mag seine Freundschaft, und an seine eigene Familie. Und er konnte dort keine Wunder tun, und büte ein paar kranke Menschen, die hängen bleiben, dass sie gesund wurden. Und er wundert sich über ihren Unglauben. En hij ging en hij darpa en leed. En hij vader zich de 12 en checkt de poor wies uit en geeft aan kracht over de onreine geister. En hij bevol aan, op jene reis neemt zes nust met als een goonstok, geen brood, ook niet een reistausch, ook niet geld en biedel, trekt je show aan, aber neemt niet twee raak met. Hij zegt ook toe aan, en wo immer je in een huis aan komen, blief door wat je de stout verloten. En wo immer ze je nicht opnemen en nicht nur je horchen, en je dan van door weggonen, dan scheddert je den stof van de feit. Dat wordt voor aan een warnung zennen. Ik zei je de waarheid, om jüngsten je recht wordt zo'n stout schlimmer aufzennen als Sodom en Gomorra. Dan gingen ze en predigden dat die mensen zich bekeren zullen. Ze dreven veel dievel uit en aan vele kranken brukten ze eil om die te heilen. Dan kreeg König Herodes dat te heren, dan Jezus die nomen weer al zeer bekend geworden. Eingezeden, je houden die deper is van dood opgestonen. En dat is waarom deze wonderwerkende kracht en am is. Eingezeden, hij is Elia. Anderzeden, hij is een profeet. Zoals een van de oude profeten weeren. Aber als Herodes daarvan heerde, die bleef daarop stonen, je houdt den ik den kop afhaken leid, als van dood op je stonen. Dan Herodes zelfs houdt je schekt, je houdt een faust te nemen en te stoppen en te bingen. Om Herodes zijn een broeder Philip zijn vroeger het halven, die hij zich gevriet houdt. Dan je houdt toe Herodes en je zegt, dat is niet raag dat u die broeder zijn vroeger haast. Daarom wie Herodes schwierig even aan en wil aan dood maken en kon over niet, dan Herodes vergt je houden een bewoord aan, dan hij wist dat dat een vrome, heilige man weer. Hij hoort hier nu je houden, wanneer dat ook
Zeer beanruid wat hij zeed. Maar eenmaal kwam de pulsende gelegenheid. Als Herodes op zijn geboortsdag van zijn hoogbeamte en verstone en verneemste in Galilea een overmaal uitreed, kwam Herodias er de dag daarnaan en danst, en Herodes en die met hem om der zouten gevallen had. Dan zei de koning tot dat merkje, vrouw mij nog irgend wat u wist, ik word die dat geven. En hij versprak er met een schwoer doorop, dat hij er wat op zijn halve koninkrijk geven wordt woon als hij vroeger wordt. Dan ging ze eruit en vroeg haar moeder, nou wat ze vroeger zal. Die zei, nou je houdt den diep in zijn kop. Dan ging ze voort, schwin, treden om koning en zei, jef mij nu voort op naar schief, je houdt den diep in zijn kop. De koning weer zeer en twee door Eva, aber wil hij je schworen houd, en om zijn jaast er het halven, wil hij er dat niet afzagen. Dan schekt hij plaatselijk een henker, en befohl am Jehoun seinen Kopf zu bringen. Der Mann ging und hakt Jehoun in den Kopf auf und bracht an den auf eine Schief. Er gibt dort mehr gedehn und er gibt den ihre Mutter. Aus Jehoun seine Jünger dort hierden kämen die und leden sein Lief in den Grauf. Der Apostel saumelte sich am Jesus und sehten am alles, was sie gedohnen und geliert hauden. Weil da so viel Menschen han und her gingen, seht er to an, wir haben hier nicht einmal Gelegenheit zu eten. Kommt, weil wir wohl für uns allein gehen. Und dann stellt ihr Rühen. Und sie fuhren in ein Lamm, nur eine einsame Stede, wo sie für sich allein wären. Und die Menschen sahen an Weich vorn und viele kannten an. Und aus all den Städten rannten die Menschen der Fout durchhahn und kämen durch ihr Hahn aus sie. Und als er um Eva ging, sah er dort große Schau von Menschen. En nam jaume dat even aan, dan die weer zo als schoop onen hoort. En zo vonk hij waarde aan te leren. Nu weer overal, lood nu medder, zodat zijn jingen nu aan kemen en zeden, dit is een eenzame steed, en dat is al zeer lood. Schek die mensen weg dat ze in de steden en darpen, en om je heen konen en zich brood kepen dat ze wat te eten hebben. Hij aber zeed, geeft die aan te eten. Zij zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loon brokken. Zal wie zoveel aan brood spenden aan te eten te geven? Hoeveel stekken brood heb je? God kijkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan beveel Jezus aan dat ze zich alle en groepen op een reinen gras dool zaten zullen. Zo zaten ze zich dool en groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en kijkt en op naar hemel, dankt of hij en brukt het brood. Dan geeft hij de jinge dood, de mensen ver te laaien. Hij verdeelt de 2 vers ook aan je aan alle. Ze aten alle en worden zout. Dan lozen de jinge nog 12 kar vol bietekes brood en vers toe. En je jeten houden door ongeveer 5000 maan. Daarop schijkt Jezus in de jinge voet en een lam te stien en voorop naar Bethsaida te voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eerst weg weer een jink hij en een boy te beden. Als het avond wordt, weer de lam midden op hem zee en hij weer alleen op hem land. En hij zag dat de jinge zich aan de roden kweelden, wil ze den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op hem water naar aan op toe gegonen, en hij wilde bij hem voorbijgonen. Maar als hij hem zagen op een water gonen, dachten ze, hij weer een geest, en verveerde zich dat ze uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij aber reed toe aan en zei, ze zullen mij je troost zenden, dit zie ik, vercht u niet. Dan stieg hij bij aan in de lamen in, en de wind leed zich. Ze wisten bloos niet wat ze denken zullen. Wil ze dat nog niet verstonen houden, wo Jezus dat met dat broodje doen houdt, wären ihre Horte noch verschloten. Als sie am anderen Eva und Genezareth ankämen, ankerte sie sich durch Faust. Und sobald sie uit de Lamm stiegen, kannten die Menschen Jesus an Randen und eine ganze Umgegend und drügen die Kranke auf ihre Madrauzen, nur Jesus, wo immer sie hier denn dort hier. Und wo immer sie in der Städte, an Darpe oder auf dem Land kämen, leden sie die Kranke auf dem
moikplauts en prachet nam, dat hij aan blauw zal loten den zoom aan zijn kleden aanscheren. En alle die hem aanscheerden, worden gezond. Dan kamen de Pharisäer en welke van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, en zamelden zich om aan. Dan zagen ze dat eenje van zijn jinger met onreine hang dat brood aten. Dat meent, ze houden zich niet de hang gewaschen. Dan de Pharisäer en überhaupt de Juden eten niet anders, als zich nur ihre Ältesten ihre Verschriften de hang te waschen. En waren ze vom Marktplatz kommen, eten ze niet ohne zich gewaschen te hebben. Zo holen ze zich aan veel andere Verschriften, aan zo'n aus Kuffels en Kaunen en Kopperketels uitwaschen. Dan vroegen de Pharisäer en Schriftgeleerde Jesus, waarom holen die Jünger zich niet aan onze Ältesten ihre Verschriften? En eten dat Brot, ohne zich de hang te waschen. Hij zegt aan, je Heichler, de Prophet Jesaja heeft van jou ganz raar gezegd, zoals geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, aber im Horten zijn ze weet af van mij. Ze deinen mij verjeefs, dan ze leren zest nust aus Menschenverschriften. Je hebben Gott zijn geboten verloten, Menschenverschriften te holen. Zo wordt aus Kuffels en Kaunen uitwaschen, en zo wordt door je veel. En hij zegt aan, zeer fijn heb je Gott zijn geboten opgehoven, jene Verschriften te holen. Dan Moses zegt, du sollst deinen Vater en deine Mutter ehren, en wer Vater oder Mutter pflegt, zal doodgemerkt worden. Je oberleeren, wann einer te Vater oder Mutter sagt, de help die van mij als haben kunt, als Korban, dat meint, Gott überjeeft. Dan lot je einem nischt van seinen Vater oder seine Mutter donen. En zo merkt je dat jene Verschriften, die je opgesteld hebben, Gott zijn woord toe nuscht. En zo merkt je dat met vele dingen. Jezus roept dat volk waar aan nozik en zegt, harchte mol, alle no mij, en verstoot dit. Door als nuscht dat een mens veranreinigt dat van buiten en amen en jijt. Een mens wordt echt dat anrein dat uit amen uitkomt. Wij oeren haft om heren, dem lood heren. Als hij de mensen verleidt en trägt am huis ging, vroegen ze de jinge aan wat dat gelijknis bedient. Hij vroeg aan of ze ook nog zo stomp waren. Kan je dat niet zijn dat een mens nust veranderen kan dat van buiten en aan een end komt? Dan dat jij het aan niet am horten dan, op een muur, en dan uit hem kaartbaar uit. Daarmee zegt Jezus dat al het eten rein weer. Hij zegt nog wieder. Wat uit een mens eruit komt, merkt am onrein. Dan die schlechte gedanken komen een mens van binnen uit hem horten eruit. Eiebruch, hoererie, moord, steelzucht, jeets, verrektheid, schufterie, lust, afgunst, lasteren, stolt en alle domheid. Al dit schon komt van binnen en veranreinigt een mens. Dan verleidt Jezus door en ging naar de tieren en zieden omgehend. Hij ging door en een huizen in en wil niet dat het irgendwer weten zal, maar hij kon zich niet versterken. Dan de vrouw die een dochterke met een onreinen geest houdt van hem geheerd en kwam in val aan verfeit. En dat was de Griechische vrouw en Syriën van Nietzsche geboren. Die praagde aan den dievel uit haar dochter eruit te drijven. Aber Jesus zei zu ihr, lot die Kinder sich erst saut eten, dort es nicht fein, die Kinder der Brot weich zu nehmen und die Hunde fertig schmieden. Sie zei zu ihm, jo Herr, aber sogar die Hundes in ihrem Dach eten, die Kinder ihre Kremels. Dann zei he zu ihr, will du dit seest, go dienen weich, die Diebel haft deine Tochter verloten. Und sie ging trägt in die Hüs und funk ihre Tochter im Bad, en de dievel houdt er verloten. En als hij waarde uit de jegenden van Tyrus en Zieden jink, kwam hij midden durch de Decapolis jegen noem Galileische Meer. Dan brachten ze eenem naar Jezus, die doof weer en schwor reden kon, en praagde hem zijn hand op hem te laaien. En hij jink met hem uit hem volk alleen, stuurk hem zijn vingers en de oren, en spiech en tukst hem aan de tong. Dan kijkt hij een op naar hemel en zegt hem diep in odem, hey, Vater, dat meint, merk die op.
am wären de Uhren plötzlich ob, und wort am de Tungbunk wie wei, und er red dietlich. Dann verbot he an, dort er in wem zu sein. Aber je mehr an dort verboten wort, je mehr rede sie davon. Und sie wunderte sich über alle Moten und sehten, he haft alles gut gemerkt. He schauftet, dort sie gar de doofe Hirn an de Stamme reden. An die Zeit kämen noch einmal ein großer Schauf Menschen taub, und will die nichts zu essen halten, raubt Jesus seine Jünger nach sich und sagt, mir jammert dort über diese Menschen. Die sind nur 3 Dörr bei mir gewasst und haben nichts zu essen. Und wenn ich die hungrig wachschecke würde, würden die Hinge wehres umkommen, dann einige sind von weit aufgekommen. Seine Jünger sagten zu ihm, wo kriegen wir hier in der Wildnis genug Brot her, die Sau zu kriegen? Jesus vroeg aan, hoeveel brood ze houden. Ze zeiden, 7. Hij zei, de mensen zullen zich op een eer dool zaten, en hij neemt de brood, dankt ervoor en brugt die en geeft de jinger die, dat volk ver te laaien, en die deden dat. Die houden ook een paar kleine vers. Hij dankt ook daarvoor en geeft de jinger die ook dat volk ver te laaien. De mensen houden en worden zout. Nur her lausen die Jünger 7 Kar voll Brocken taub, die noch ewa bleiben. Da wären wie 4000, die gegeten hauden. Und dann leit he die Gonen. He stich warde en Lammenen mit seine Jünger, und sie fuhren nur de Dalmenuta jährend. Die Pharisäer kämen und fangen an, am Frauen zu stahlen, am zu versiegen, früher sie am nur ein Tierchen vom Himmel. He odemt, deib und seht, Worum siegt dit Geschlecht nur ein Wundertierchen? Ich sage euch die Wahrheit, der wird kein Tierchen gegeben worden. Dann verleiht er an, stieg träg in der Lamm und fuhr eben nur die andere Seite. Die Jünger hatten für jeden Brot mitzunehmen, bitte ein Brot, das sie in der Lamm hauten. Jesus waren an, versichtig zu sein, und sagt, sie sollen sich vor die Pharisäer und Herodes ihre Hefheiden. Sie reden davon und in anderen Seiten, dort es will wie nicht Brot mitgenommen haben. Jesus wisst, was sie sich und ihr Hilden und seht, worum redet ihr davon, dass ihr nicht Brot haben? Kann ihr noch nicht sehen oder verstehen? Sind ihr nur Horten noch so verschloten? Ihr haben Ohren und sehen nicht, und haben Ohren und hören nicht. Und denkt ihr nicht daran, als echt, Vor 5000 Brotbrüg, wo viel Kar voll Kremels hoff je da? Sie sehen 12. Und als ich die 7 Brot von der 4000 Brüg, wo viel Kar voll Brocken laus je taub? Sie sehen 7. Er sieht an, wo kämmt dort, dort je nicht verstohnen? Sie kämen über Zeder, und dort brachte sie einen blingen Maun no arm, und prachten am den anzuschieren. Und er fällt den Blingen an der Hand und leid am Utterstaute rüht. Und als er am erst eine Uhr gespägen und der Hang abgeleicht haut, flog er am, ob er irgendwas sein kann. Er kickt ab und sieht, ich sehe Menschen, aber die sitzen so, als wenn Bäume herumgehen. Jesus leid am noch einmal den Hang auf die Uhr. Dann gingen am die Uhr ab und er konnte weiter alles klar sein. Dann schickt Jesus am ne Hüs und seht, he soll nicht an der Staud an den Gonen und soll dort auch keinem sagen. Dann ging Jesus mit seine Jünger no de Darpa rund am Caesarea Philippi. Und hinge wehes früh, he seine Jünger, wer die Menschen sehen, dort he wir. Sie sehen, je haun de Deipa, aber einige sagen Elia, und andere sagen einer von den Propheten. Hij zei te aan, aber wer sei je dat ik zie? Peter antwoordde en zei te aan, du beste Christus. Jezus befoel aan streng dat keinem te zeien. Dan vonk hij aan dat klaar te merken dat de mensen zijn veel wat lieden moeten en van de eldesten en hoge priester en schriftgeleerden versmeten en doodgemerkt worden en dat hij om 3 deur waarder van dood opstonden wordt. Hij zei dit ganz free en open. Dan neem Peter arm te zien en funk aan arm te beschwichten. Aber als Jezus zich omdreit en zijn jinge aankikt, beschwicht hij Peter en zei du, zo toon dat du hinge mij kamst.
denn die erst dort nicht am Gott seine Sache donen, aber am Menschen ehre. Und als er dort Volk mit seine jenge Taub nur sich geraubt haut, seht er zu an, wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst für jeden sein Kreuz ab sich nehmen und mitkommen. Dann wer sein eigen Leben raden will,

Wat hij vandaag kan zich Israël vertoestalen. De keizer Augustus bevolte zijn tijd dat al zijn mensen zullen getaald in een taaksregister en geschreven worden. Dit werd het eerste maal dat die mensen getaald worden en passeert als Quirinius de regentschap in Syrië houdt. En in ieder moest doorgaan gaan waar hij geboren werd en zich door inschrijven laten. Jozef woonde in Nazareth en Galilea en moest dan naar Bethlehem en Judea gaan, wil zijn stamvader, de koning Doof, door je boeren via. Jozef neemt Marien met, die hem aanvertrouwd weer en al een kind onder hem hoort en droeg. En groot werden zij in Bethlehem weer en kwam de tijd dat zij dat kind ter wereld brengen moest. En zij bracht er een eerste zoon ter wereld, wekkelde hem in winkelen en leed hem in een voederkrib, dan hem gasthuis weer geen ruim te vingen. En de jagend werden die nacht schoophoorden bestaap en werkten even ihre vijwirtschaft. En plaatselijk stond in haren zijn engel ver aan, en God zijn heerlijkheid merkt dat om aan zo dag, dat aan doch een grote angst even kwam. Maar de engel zei tot de hoord, zij zullen zich niet verrichten. Dan horicht, ik breng je een goede, grote vrede nodig, waartoe zich alle mensen vrijer worden. Je is deze nacht en doofd zijn stout, de heiland je boeren, de haar, Christus. En om u te vingen of dat zo is, waar je door een kind vingen dat in winkelen en je wekkelt is en in een voederkrib ligt. Dan stonden bij den einen engel plaatselijk een grote schoor engel en loofden God en zongen hem te eren en zeden, je eert zie God hem hechsten hemel en vrede voor de menschen op eerden, en die hij zijn gevallen heeft. En als die engel waar dat trekken om hemel voeren, zeden de hoort einer tom anderen, dat wel wie nu voort naar Bethlehem gonen en de geschicht onjezeken, die de haar ons heeft weten loten. En ze spouwden zich dat ze haan kamen, en vongen Jozef en Marien, en dort ook dat kind dat werkelijk aan de krab lag. En als ze dat kindje zijn en houden, vertaalde ze alle maan wat aan van dat kind weer gezaagd worden. En alle die dat heerden, wonderden zich door even wat de schoop hoort aan te vertalen houden. Marie overleed zich ieder woord te horen gonen en dacht door even no. De hoort gingen waar dat treeg en loofden en verhaarlichten God voor alles wat ze geheerd en gezeinen houden. En dat het kracht zo je was weer als aan weer gezaagd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden, en hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zo als de engel dat bevolen houdt, nog eie Marie aan droeg. En als de eerst nog 33 uur te ere reinjong thuis gebleven weer, zoals Moses in Jezaads verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem om tempel, om aan aan God te overgeven. Dat Jezaad zegt, jeder eerste jong die ter wereld komt, zal den haren als heilig overgeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaad dat verlangt, een paar tortelduven, oder een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon. Dat wie een vrome man, die God verrichten deed, en door nu luurt, dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist, en die houdt aan gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eerde uur zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel en aan. Als de elden dat Jezus kent door aan brachten, zoals aan feer schreven via, dan neemt Simeon dat kind op zijn orms en loof God. Hij zegt haar, du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deiner im Frieden sterven. Nu haben meine Uren dienen Heiland gesehnen, den du für alle Menschen hergestellt hast, ein Licht, die Heiden die Wahrheit zu bringen, eine Herrlichkeit für dein Volk Israel. Josef und Jesus seine Mutter wunderte sich durch Eva, was Simeon von dat Kind zu sein haut. En hij geef aan zijn zegen en zei tot Marien, Jezus zijn moeder, dit kind is daartoe bestemd dat er aan mijn Israël vele woorden te faul komen en ook dat vele dat aan woorden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele woorden door jeien reden. En ook dat die ene zeil wordt een schweert gestoken worden, dat het vandaag komt wat vele mensen hem horen denken.

Ze houdt een zesde aan Marie, deze houdt bij Jezus voor een feit en horecht wat hij zegt. Martha overleidt zich van al dat haar nemen, wat er reed te mogen weer. Ze jinkt om haar en vroeg of hij nog de rom geeft dat er een zesde er met de arbeid alleen leidt. Zei er toch dat ze mij helpen zal. De haar zegt, Martha, Martha, du zorgst over zo veel dat u verdrustelijk wordt. Door is over maar eind dat er zijn moord. En Marie heeft zich dat beter gewild. En dat zal er niet waargenomen worden. Kijk, dat kwam zo ram als Jezus op een gewisse steed en je bed via. En dan ophield dat een van zijn jongen te arm zei haar, leer ons beden zoals je houdt zijn jongen beden leert. Hij zei toe aan, want je beden dan zegt zo, ons Vader im Himmel, die nomen zal heilig gehouden worden. Laat dien rijk komen, en dienen wellen op eerden zou je donen worden als im Himmel. Jef ons immer ons dergelijk brood, en verjef ons onze zinden, dan wie vergeven ook allem die ons schuldig zijn. En leid ons niet in de verzekeringen in, maar bewoor ons voor den bezen. Dan zei hij toe aan, wo wordt dat zennen, want van jou wer midden in de nacht wordt nu zijn vriend gonen en zei een vriend, lie mij drie bultje. Dan een van mijn vrienden is op zijn reis wat mij gekomen en ik heb niet aan ver te zaten. En wanneer die van binnen dan zei wordt, bouwde mij niet. De deur is al toegesloten en ik zie met mijn kinderen al aan bad. Ik kan niet opstonen en die te geven. Ik zei u, wanneer hij ook niet wordt opstonen om die te geven, wil hij zijn vriend weer. Hij wordt ook opstonen en om die geven, wil hij zo aanholen weer. En zo zei ik ook te u, vrucht en u wordt gegeven worden, zeekt en u wordt vingen, klopt aan en de deur wordt opgemerkt worden. Dan wer de haft krijgt, wer de zeekt vingt en wer de aanklopt, van dem wordt opgemerkt. Kijk je u een vader denken, die zijn een zin worden de slang geven, van die arm nu een vers vreugde wordt? Oder die arm een scorpion geven wordt, van die arm nu een ei vreugde wordt? Want je dan, die je slacht zijn, toch weten jullie kingen te geven wat goed is. Hoeveel meer wordt je een vader im Himmel, die den Heiligen Geist geven, die arm nu vreugde? Jezus dreef een stammen dievel uit, en als de dievel verleidt, funkt de stamme man aan te reden, en dat volk wundert zich. Eenje ober zeden, hij drift de dievel der Belzebuf, den bovensten dievel uit. Anderen verzachten am doorn dat ze nu een teken vom Himmel vroegen. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, irgendein Rick dat zich en zichzelf nicht einig is, bringt zichzelf in de grond. En de familie, die zich oneinig is, valt uit een ein. Wann sollten sich mit sich selbst nicht einig ist, wo soll dann sein Rick bestohnen? Ich sei dit, will je sein, dat ich die Dievel der Belzebub uittrieb. Wann ich die Dievel dann der Belzebub uittrieb, der wem drieben jüne kinge die uit? Darum worden sie jüne Rechter seinen. Aber wann ich die Dievel der Gott seinen Finger uittrieb, dat meint, dat Gott sein Rick ohne jü gekommen ist. Wann ein Storker met zijn geweer en reedstijd over zijn huis te werken, blijft hem dat zeggen. Maar wanneer een storker als hij even aan komt en hem onderkrijgt, neemt hij hem zijn geweer waag, op die hij zich verleidt en verschenkt wat hij gestolen heeft. Wer niet met mij is, is tegen mij. En wer niet met mij toopzamelt, verstrijdt. Wanneer een andere geest uit een mens naar uit voort, wandert hij der wildnisse en zeekt nu een plaats waar hij terugkomen kan. En wanneer hij keinen vindt, zegt hij zich, ik wil waar dat terug naar mijn huis gaan, van waar ik kwam. En wanneer hij komt, vindt hij dat huis rein en in ordning. Dan jijt hij en holt zich zeven geister die de oeien zijn als hij, en dan traken zij aan de aan en wonen door, en dat is met den mensen oeien als het eerst weer. Als Jezus dit zegt, zeiden de vrouw uit het volk met luider stem, je zegt is die liefde die je drucht heeft en die brasten die du je zorgen hast. Hij aber zegt, nog meer je zegt zijn die God zijn woord hieren en doen wat het zegt.
Als het volk zich om een meid, een noda drängt, vonk hij aan te reden en zei, dit zijn verkeerde mensen, die zeker nog een teken, en wordt over zes geen teken gegeven worden als dat van den profeten Jona. Zo als Jona een teken van de Nineviten weer, zo wordt de mensen zijn een teken van dit geslacht zijn. De koningin van Zieden wordt om je rechtsdag opstonen en dit geslacht verdomen. Dan zij kwam van een andere Ziedwelt Salomo zijn wijsheid te horen. En hier is een die gerate is als Salomo. De mensen van Nineveh worden hem je recht met dit geslacht toop opstonen en aan verdomen. Dan zij bekeerde zich als Jona predigt. En hier is een die zeker gerate is als Jona via. Wie een lamp aansteekt, verstaakt die niet. En bestelt die ook niet met een gefäß. Aber stelt die op een lamp en holen dat die in hen komen dat licht zijn kennen. Dat uw is dat licht van den körper. Daarom wann die uw goed is, hast du licht van den ganzen körper. Aber wann die uw schlacht is den körper ganz am diesten. Daarom zegt daar nu dat het licht en u niet diesternis is. Wann die ganze körper dan licht is, en nu diestert en zich haft, dan wordt die ganze körper zo veel licht zijn, als wanneer dat van de dag schienende lamp komt. En als hij nog reed, loopt hem een gewisse farisee en met hem toop te eten. En hij ging in hen en zat zich om deus. En als die farisee dat zag, wundert hij zich dat Jezus zich voor hem eten niet te hangen was. Aber die haar zei to hem, je farisee houden de kuffels en schieven van buiten rein. Aber innerlich sei je verschlachtet en roven. Je noren, haft die ons no buiten han geschaffen, nicht ook van binnen han geschaffen? Je wot je en je haben tem goden, da wordt voor je alles rein zennen. Wee je Pharisäer, je geven van pepermint en del en al het kerkenkruid den tienden, aber am leef to God en je rechtigheid kämme je je nicht. Dat laatste zul je gedonen hebben, en dat eerste nicht ongeloten hebben. Wee je Pharisäer, je zijn jeren de baas te zetten en de synagogen te hebben, en dat je op een marktplaats gereisd worden. Wee je schriftgeleerde en Pharisäer, je heichler, dan je zijn zo als ongetekende greven, even die de mensen gonen en niet antwoorden dat ze door zijn. Dan antwoord aan een van de schriftgeleerden en zegt, meester, wann du zo'n sagst, damit beleidigst du ons ook. En hij zei, wij ook jou, schriftgeleerde. Je beloden de mensen met lasten, die ze schier niet dragen kennen, en je zelfs rieren niet één vinger aan de dragen te helpen. Wij jou, dan je buwen greven van de profeten, die jullie voorstoot gemaakt hebben. Daarmee bewies je dat goed heet wat jullie voorstoot gedaan hebben, dan die hebben die bestemd doodgemerkt en die buwen die aan de greven. Daarom zegt God en zijn wijsheid, ik wil aan profeten en apostel checken, en welke van die worden ze nog stonen en doodmerken. Daarom wordt dit geslacht voor al die profeten er bloot verantwoordelijk zijn, dat er eerst vergoten worden van dan als de welte grond gelaagd wordt. Van Abel zijn bloot wat Zacharias ziend, die tussen den altaar en den tempel omkeem. Jo, ik zei u, dat wordt van dit geslacht gevorderd worden. Wij, u schriftgeleerde. Je hebben den erkentnisschletel waargenomen. Je zelf zijn niet in hen gegonen, en leiden die niet in hen gonen die in hen willen. Als je aan dit gezegd houdt, voeren de schriftgeleerde en verzeien aan hoort aan, en besmijten aan met verschillende vragen. En luurden hingerlastig naar een antwoord waarmee ze aan worden beschuldigen kunnen. Als een tussen een gewaltige tjof mensen toopje komen weeren, zodat ze zich aan een ander onderklonden, zegt Jezus eerstens te zijn jinger, heet u van de fariseer er heef, dan dat is heichlerie. Daar is nus verstoken dat niet wordt van een dag komen, en nus zo heimlich dat er niet weer wordt dan hingerkomen. Daarom, wat immer je am diesten gereed hebben, wordt am licht te hieren zijn. En wat je in de binnenste stoof en de aak gefusseld hebben, wordt van huizendag gepredigd worden. Ik zei u, mijn vriend, vergt u niet voor die den liefdood mogen kennen.
en dan og her og benust med jeg doning kennen. Ek vil jo besagen, for hvem jeg jo færgte zellen. Færgte jo for dem, de jo kraft haft en hal til smiten, van he jeg stoot je mørkt haft. Ek sa jo, for dem færgte jo. Waren doch nicht 5 Spolinge für 2 Cent verkauft, und doch erst bei Gott nicht 1 für jeden, sogar jene Hohe auf dem Kopf sind geteilt. Darum fercht ihr nicht, die sind mehr wert als ein Teil Spolinge. Ich sage ihr, wer mich für Menschen bekannt wird, dem wird die Menschen sehen, für Gott seine Engel bekannt. Aber wer sich für Menschen von mir lossagt, von dem, wo ich mich auch für Gott seine Engel lossagen. Und wer jegen den Menschen sehen redt, die soll Vergebung kriegen. Wer aber den Heiligen Geist lastet, soll nicht Vergebung kriegen. Wenn sie ihr an ihre Schulen für ihre Verstöne an ihr Wald bringen, dann sorgt nicht darüber, wo sie ihr verantwortet worden oder was sie sagen sollen. Dann der Heilige Geist wird ihr groß dann geben, was sie sagen sollen. Dann sagt einer aus dem Volk zu einem Meister, sei meinen Bruder, dat hij zich dat oorfgoed met mij delen zal. Aber hij zei te hem, Mensch, wer heeft mij te rechten over jou gezaad, oder jene oorfschaften en te delen? Dan zei hij te hem, ziet verzichtig, paust op, dat je niet jitzig worden. Dat menschenleven hängt niet daarvan af, dat een veel bezetten deed. En hij vertaalt aan een gelijknis en zei, dat weer een rijke man, die van zijn land een grote arend gekregen had. Hij dacht bij zichzelf wat hij doen zal, dan hij houdt niet spekkerruim de arend in hen te brengen. Dan zei hij, dit is wat ik doen wil. Ik wil mijn spekkers doorbreken en je water buien. En daarbinnen wil ik al mijn getreden mijn zaken houden. En dan wil ik te mijn zeil zijn. Zeil, du hast vele jaren een groot en verrood opgespekkerd. Nu zie je ruig, aat en drink en zie moedig. Gott aber seht zu ihm, du nur, diese Nacht wird deine Seele von dir gefordert worden. Und wer wird dort dann kriegen, wo du die Wache leicht hast? So wird die Gönnen, die für sich selbst ein Schautzwach leihen, und aber für Gott zu besehen nicht recht sind. Dann seht Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht über jün Leben, wird ihr eten worden, oder über jünen Lief, wird ihr antragen sollen. Dat leven is meer als dat eten en die lief meer als die kleidung. Kijk nu de kraaien, die zaaien niet en arenden ook niet, die hebben niet spekkers of stalingen, en toch geeft God aan er voeder. En hoeveel meer zijn je niet weet als de vijl? Wie kan zijn leven dat hem zorgen een stund aanleggen? Waar je zo'n kleinigheid niet voor zich brengen, waarom dan even dat andere zorgen? Kijk nu de lelje voor die wassen. Die arbeiten nicht und spannen nicht, und doch sage ich euch, dass Salomo in seiner Herrlichkeit nicht einmal so stramm gekleidet wie aus einer von dir. Wenn Gott das große Bestab so kleiden deit, dass von dir hier erst und morgen im Ofen geschmiert wird, wofür mehr wird er you dann nicht kleiden? Oh, wo ist ihr Glauben doch so klein? Merkt ihr dort nicht vor, dass Eva wird geäten und trinken sollen? Sorgt doch nicht Eva. Nou, al zo wat trachten de heiden in deze wereld, jun voordat weet dat je dat alle brokken. O wat tracht nou dat Gottesrijk, dan wordt je dat dit bovenend kriegen. Vergt je niet, kleine heer, dat als jun voordat in de vrijheid je dat Gottesrijk te geven, verkeept wat je hebben en geeft ook de armen. Verschaft je geldtauschen die niet oud worden. En schaut ze am hemel die niemals opneemt, wo de dijven niet bekennen, en de motten niet vreten. Dan wo jun schouts is, wordt jun hoort zennen. Ziet je kleed en reed, en loot jun lampen brennen, zoals mana, die doen luren dat er haar van de kast komen zal. Dat, wanneer hij kempt en aanklopt, ze hem dan plotseling de deur opmerken kennen. Dat wordt voor die dena goed zennen, den de haar reed traf, wanneer hij kempt. Ik zei je de waarheid, dan wordt hij zich de schaalduk aanbingen aan om des schekken, en dan wordt hij aan bedijnen. Dat wordt voor die deine goed zijn, want die haar aan reed traft, zogar wanneer hij middernacht of klok 3 z'n morgens komt. Maar dit moet je weten, wanneer een huis haar je wist houdt, te wonen klokken die te dijf komen wordt,
wird hij gewerkt haben en nicht loten en zijn huizen aanbreken. Je zullen ook reid zijn, dan de mensen zijn kemt en een klokken tiet, waar je nicht door met rekenen. Dan vroeg Peter haar, vertaalst u dit gelijkenis bloos to ons, oder to allem? Daarop antwoordde haar, wer is dan de truie en kloeke knecht, den zijn haar aanstalt over zijn deine te werken, en aan te rechte tiet eten te geven? Dat wordt voor den knecht goed zijn, wann de haar am dobi traft, dat hij dat deed, wann hij terugkomt. Ik zei u oprechtig, die wordt am verantwoordelijk maken voor alles wat hij bezet. Aber wann die Knecht sich sagt, mein Haar kommt noch lang nicht, und fangt an, mang de deiner beid Mondslied und Frühlied herumzuschlonen, und fangt an zu freten und sich zu besüpen, dann wird den Knecht sein Haar einen Tag kommen, wann er nicht damit rechnet, und eine Stunde, von der er nicht wisst, und wird den zu Grüß verrieven, und wird am seinen Lohn mit die angelebende Taub geben. De Knecht, der wist wat zijn haar van hem verlangt, en zich ober nicht reden mag, en nicht deed wat hij wil, wordt veel streek kriegen. Aber wer dat nicht weet, en deed wat er mat gestroofd worden, wordt weinig streek kriegen. Dan wem veel gegeeft is, van dem wordt ook veel verlangt worden. En wem veel anvertrouwd is, van dem wordt ook veel gevorderd worden. Ik zie je komen een vier op eerden te brengen, en ik wens me op eerens dat het al brand. Maar ik moet me eerst met een doopdepel loten en wat me dat van een kwal brengt, wat dat wordt even zijn. Meen je, ik zie je komen vrede op eerden te brengen? Ik zei je bestemd niet, over spolingen. Van nu aan worden vijf en een familie zich aan die zijn. Drie jij in twee en twee jij in drie. De vader wordt jij in de zeen zijn en de zeen jij in de vader. De moeder jij in de dochter jij in de moeder. De schwiermoeder jij in de schwierdochter. En de schwierdochter jij in de schwiermoeder. En hij zei tom volk, want je en was dan zijn in de wald opkomen, zei je voet dat wordt regenen. En dat tijd ook. En want je feilen dat de wind van zieden bloos, zei je dat wordt heet worden. En dat tijd ook. Heichler, je kan aan de eerde om hemel zijn, wo dat water zijn wordt. Waarom kan je niet zijn en woon het tijd wie zijn? En waarom doe je niet zelfs rechten wat recht is? Want u met die jene toop op een wagen om je recht best, dan doe die meeliste de zaak in je wees te slechten, dat hij die niet verm je recht slapen kan, en de rechten die dan den stokmeister overgeven, en de stokmeister die aanstoppen laat. Ik zei die, door kamst u niet geruid, wat u dat laatste cent betold haast. Er werden aan die tijd zonen die Jezus dat van de Galilea vertaalden, die er bloot Pilatus aan zijn opfer gemengd houden. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zender werden als al de andere Galilea, wil die op deze weg lieden moesten? Ik zei u nee, want je u niet bekeren worden, waar je alle kracht zou aankomen. Oder de achttien, die aan Siloa te dood kamen, als de torm op aan een opval. Denk je dat dat eure zinden werden als alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Ik zei je nee. En want je je niet bekeren worden, waar je alle kracht zo omkomen. Hij vertelt aan dit gelijknis. Een gewisse man had in zijn wiengoorden een vijgenboom geplant, en hij kwam vrucht eraan te zeken, op een vond kennen. Dan zei hij to de wiengoordner, ik zie nu al drie jaar hingen aan dat je komen vrucht aan deze boom te zeken, en heb geen gevangen. Hijf den af. Waarom den nog langer laten kruiften die eer nemen? Hij aber zei, laat den nog een jaar stonen. Ik wil aan den boom groven en mest eraan brengen. En wanneer die dan vrucht brengt, dan is het goed. Aber wanneer niet, dan kost den dan afhaken. En hij leed aan een van ere synagogen om Sabbat, en daar weer een vrouw die al 18 jaar van een geest bezeten weer, die er verkrepeld had dat ze zich onmiddellijk oprechten kon. Op als Jezus er zag, roept hij er naar zich en zei te er vrouw, du bist van die krankheid los. Hij leed er zijn hand op en ze recht zich plotseling gelijk op en loof God. Op de synagogen verstonden weer chalu door Eva dat Jezus am Sabbat geheeld had, en zei tom volk,
Du sind sas Arbeitsstör, kommt dann und lot je heilen, aber nicht am Sabbat. Der Herr seht dann zu arm, du Heichler. Deit nicht in jeder von you sin Ass oder Esel am Sabbat uit dem Stall nehmen und zu Dränk leiden? Soll diese früh, ober um seine Tochter, die 18 Jahre vom Sohn gebungen ist, dann nicht am Sabbat von ihrer Krankheit geleist worden? Und auch sie das gesagt haben, mussten all seine Jäger sich schämen. Aber alle Menschen freuten sich, dass er so eine Wunderwerken deed. Dann sagt er, was ist so aus dort Gottes Reich? Und womit kann ich dort verglichen? Dort ist so aus ein Samenkorn, dort ein Mann und sein Garten seid, und dort was und wort ein großer Baum und die Vögelungen im Himmel kämen und büden sich ihre Nase und seine Aster. Und er sagt weiter, womit soll ich dort Gottes Reich verglichen? Dort ist so aus ein Hefmengsel, dort eine früh ein drei Schaffel Mehl in den Kneed, bot dort in den ganzen Dich wir. Und Jesus ging der Städte an Darpa an Lied und gab sich ab dem Weich nach Jerusalem. Dann frug am wer, Herr, sind dort mal Weine, die dort selig waren? Und er sagte an, streift du noch, durch die enge Pforte nennt zu gehen. Denn ich sah, ju viele waren versiegen, in den zu kommen und waren nicht in den kennen. Dann, wenn die Hüßhaar erst absteigt und die der Tauschlitt, wo je Büte stonen und anklappen und pracheren, Herr, merk uns de der ob. Aber he wort dann sagen, er kann ju nicht und weit nicht von wo je kommen. Dann wo je sagen, wir haben für die gegeten und getrunken und du liest uns ab a gausen. He aber wort dann sagen, ich weit nicht wer je sind oder wo je herkommen, seid dort je beise Wächter von mir weichkommen. Da wird ein Heelen und ein Tänenknirsche sein, wann die Obrahmen, Isaac und Jakob und all die alle Propheten am Gottesreich seiden, und die aber wurden rütgeschmeten worden. Die Menschen wurden vom Osten und vom Westen, vom Süden und vom Norden kommen und am Gottesreich am Dach saßen. Und da sind bestimmt Letzte, die dort Erste sein wurden, und Erste, die dort Letzte sein wurden. Krieg zu der Zeit kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm, seh, dass du von hier wegkommst, dann Herodes will die dort mögen. Er sagte zu ihm, Gott sagt den Foss, ich will von dir und Marie noch Diebel uttrieben und heilen, und am dritten Tag habe ich mein Werk verrecht. Aber ich muss allemal noch von dir, Marie und Eva Marie, umgehen und bleiben, denn dort geht nicht anders, als dort ein Prophet in Jerusalem stirbt. O Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten dort mögst, und die steinigst, die dir geschickt wurden. Wofür habe ich deine Kinge nicht sammeln wollt, so aus einer Klug sich die Kickel und ihre Flechte sammelt, aber die wollen dort nicht. Seht mal, jün Tempel wird ju verwillert geloten. Und ich sage ju, die wollen mir nicht eher seinen, was die Zeit kommt, dass die sagen wollen, gesegnet ist der an den Haaren sie nomen kam. Als Jesus an den Sabbat bei einem von den Festen Pharisäer am Hus hineinging, zu einer Mahlzeit, poste sie genau ab, was er deed. Und verarm stund ein Mann, der die Worte gesagt hat. Dann frug Jesus, die Schriftgelehrten Pharisäer, ob das reicht, wie am Sabbat zu heilen oder nicht. Was er sehen nicht. Dann nahm Jesus ein Heilarm und leid am Gonen. Dann seht Jesus zu an, wann von jü irgendwem am Sabbat der Ass oder der Esel am Barm fall, würd jü den nicht auf der Städte rütkriegen? Und sie geben am Dorab keine Antwort. Als Jesus sagt, wo die eingeladene sich nur in ihren Platz am Dach drängten, vertalt he an ein Gleichnis. Wann die wer einlote kast, dann saht die nicht ab in ihren Platz dol. Denn dort konnte sein, dort noch ein Vernehmer aus du als eingeladen worden, und dort die du beide eingeladen hast, dann zu dir sagen mit, jef diesen Mann den Platz. Und dort du, die dann mit schämen, und leer ja aufsetzen gehen. Aber wenn du eingeladen warst, dann go sagt die Hingendol, so dort wann die kämpfte, die eingeladen hast, dann zu dir sagen kann, Freund, komm wieder nach Fern. Dann wirst du Ansehen haben wie dei, mit dei du taub am Dach setzt. Dann wer sich selbst erhebt, wird aufgesagt worden, und wer uit sich selbst aufsticht, wird erhoben worden. Dann seht ihr auch zu dem, der an eingeladen hat,
Wann du een middag oder een ovenkost uitreden deist, dan lood nicht diene vriend en breider en vriendschaft aan. Ook nicht diene rekenovers, dat dei die nicht ook aanloden en die dat vergoudien. Aber wann du een maaltijd uitreidst, dan lood de arme, de krepels, de lome en de blinge aan. Dan wirst du een zeer in de ruut haben. Wil dei die dat nicht terugtolen kennen, wirst du dienen loon kriegen, wann de gerechte vom dood opstone worden. Als einer die met arm om der Saut dit alle heet, zei die te arm, je zeent es die in Gottes Rijk brood eten wordt. Dan zei Jezus te arm, dat weer een man die een grote ovenkost uitreed en vele door te enloot. En als het eerst tijd weer te eten, schekt hij zijn deine, die te zaaien die door enloot weeren, ze zullen komen, dat weer nu alle reed. Aber die vangen alle aan zich einen om anderen te entschuldigen. De eerste zei, hij had een stuk land gekocht en hij moest wonen dat bezijnen. Ik bid die mij te entschuldigen. Een ander zei, ik heb 5 poor ossen gekocht en ik zie op een weg gaan dit uit te proeven. Ik bid die mij te entschuldigen. Nog een ander zei, ik heb mijn vrouw gevreed. Daarom kon ik niet komen. Dan kwam de knecht en vertaal zijn haren dit alle. Dan wordt de huis weer dol. En zei te zijn knecht, hij zal schwind op een wee en stoutskousen gonen en de arme, lome, krepels en blinge in hen brengen. Dan zei de knecht, haar, ik deed wat u bevolst. Du hast aber nog ruim. Dan zei de haar te den knecht, go nog een ruut op een hoog wee en hing de haken en tieningen en bedwing aan een end te komen, dat mijn huis vol wordt. Dan ik zei u dat niet een van die door en je lood wieren, mijn ovenkost schmaken worden. Daar ging veel volk met arm met, en hij draait zich om en zei toe aan, want irgendwer naar mij komt, en niet zijn vader en zijn moeder, en vrouw en kinder en broeder en zuster haust, en zich ook zijn eigen leven, die kan niet mijn jinger zijn. En wer niet zijn kreet draagt en met mij komt, kan niet mijn jinger zijn. Wann von jü wer wurde wellen en Torm bühen? Wurde sich nicht erst Hansaten en de Kosten überrechnen, um zu seinen auf Heidat auch betonen können? Dort hin nicht, wann er erst den Grund geleicht haut, Utfunk, dort hin, den ich vor dich bühen können, en de dort sagen, dann eben am Spotte wurden. En seien, des maun Funk an te bühen, aber kaum dort nicht vor dich mögen. Oder wurden keinig seinen, de jähen, een anderen König kriegen wohl, die zich niet eerst wordt doolzaten en zich dat evalagen, of hij met 10.000 je in dem gonen kon, die nur aan met 20.000 keim. En waar niet, dan schekt hij den van wiedem vredensdreje entjegen, om zich te vereinigen. Groot zo ook gie, wer zich niet van alles losmerkt wat hij haft, kan niet mijn jinger zijn. Zalt es goud. Aber wann dort Salz den Schmack verlässt, wo man erst dort trinken sollten. Dort ist da nichts mehr wird für das Land, auch nicht für den Messplatz, wo wird der Rüge geschmeten, und wer Uhren haft zum Horchen. Kapitel 15, dem Lot hier. Dann brachten alle Tagsklagte und Sender sich Noten nur Jesus arm zu hören. Aber die Schriftgelehrten Pharisäer gramsaugten durch Eva und Seden, des Maun nimmt die Sender an und atmet an Taub. Daarop zei hij toe aan dat ik dit gelijknis. Wer onder jou, wanneer 100 schoop houdt en een van die verloor, wordt dan niet in 99 op een stap loten en nu dat verlorene zeken wat hij dat vond. En wanneer dat vindt, lacht hij zich dat met vrede op de schulderen. En wanneer hij met een huis komt, roept hij zich zijn vriend en noberstoop en zegt toe aan, vrijt jou met mij met en ik heb mijn verlorene schoop gevonden. Ik zei jou, groot zo worden zich ook de engel im Himmel meer even een zender vrijen die zich bekeert, als even 99 erachter die zich niet bekeeren brokken. Oder wanneer vroeg 10 zelverstekken haft en eind verlieren wordt, wordt die niet een lamp aanstekken en dat huis uitvegen en vredig zeken wat ze dat vingen wordt? En wanneer ze dat vingt, roept ze ihre vrienden noberstoop en zegt, vrijt u met mij, denn ik heb dat zelverstek gevonden dat ik verloren houd. Groot zo zei ik u, worden God zijn engel zich daartoe vrijen, want één zinder zich bekeert.
Dan zei hij ook, en je was aan mijn houd twee zeens. En de jengste zei te zijn vader, vader, je hebt mij mijn poort van oorf goud dat mij traft. En hij deelde aan zijn goud aan. En dat deed ook niet lang, dan pakte de jengste zich alles toop en reist wiet van huis in een vreemd land en vermagelt zijn goud der zijn wil het leven. En als hij er snurst mee houd, kwam de grote hongersnood in dat land en hem veelde aan alles. Dan ging hij en vermeed zich bij een landesberger en die schijkt hem nog staap de schwein te heiden. Hij wordt zich al jaren de muur met oft de schoten gepakt hebben, die de schwein vreten, op hij keine jef aan die. Op als hij te bezinnen kwam, zei hij te zichzelf, hoeveel je mij de arbeider heeft mijn vader, die je nu brood en tom eeuwen hebben, en ik moet van honger omkomen. Ik wil mij opmerken en om mijn vader gonen en te hem zeggen, vader, ik heb jij in den hemel ook jij in die gezindigd, en zie het niet meer weer dien zijn te heiten. Laat mij een van die onge aangenomene arbeider zijn. En hij ging daarop los en kwam naar zijn vader. En zijn vader zag hem al van wiet afkomen. Am jammer dat hij was in zijn, en raan dat met jegen, voet hem om en geef hem een kus. Dan zei de zijn te hem, vader, ik heb je in die ook je in den hemel gezendigd, en zie het niet meer weet, dien zijn te zenden. Ober de vader zei te zien en knacht, brengt hem al dat baste kleed her, en trekt hem dat aan. Neem zijn hand en streep hem een ring op hem vinger, en bing hem schouw aan te trekken. En breng en je maast het kalf her en slacht dat, en dan wel we eten en vrouw zenden. Dan deze mijn zijn weer dood en is tom leven gekomen. Hij weer verloren en is gevangen worden. En ze vangen aan vrouw te leven. De eldste zijn aber weer op een stap. En als die noden om huis kwam en de muziek hier en zag voor ze dansten, roept hij zich en knacht aan en vroeg aan wat er ver ging. Die zei te hem, dien broeder is gekomen. En dien vader heeft dat mastkalf geslacht. Wil hij hem gezond waardehaft, dan wie de eldste zijn dol, en wil niet in engonen. Dan ging de vader eruit en pracht aan een end te komen. De zijn aber zei te zien een vader, kijk hem al deze jaren heb ik die gedeind, en zie die niemals jij in aangewaast, en u hast mij niemals een bak gegeven dat ik met mijn vriend kunnen huren dag leven. Aber ze bood als deze dien zijn kwam, die dien goud met hoeren vermageld haft, hast du verarmd dat mastkolf geslacht. Hij aber zei te aan mijn zeen, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb is ook dient. Dat is toch ganz om plaats dat wie een vrouwen dag vieren, dan dien broeder weer dood en is tom leven gekomen, die weer verloren en is gevongen. Hij zei ook te zijn jinger, nou weer eenmaal een gewasser rijke man, die een verwalter even zijn goud houdt, en hem wordt aangemaald dat dit man zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit dat ik van die hier? Je vermoed rekening van die buurkvering, dan du kost niet langer verwalter zijn. Dan zei de verwalter te zichzelf, wat zal ik doen? Dan mijn haar neemt mij mijn verwalter ambt weg, groven kan ik niet, en ik schaam mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalte arm verlieer, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schuldner en zei tot den eersten, hoeveel best u mijn haren schuldig? En hij zei 100 moot eil. Hij zei te hem, neem dien schuldzadel, zat die schwindol en schrie 50. Dan zei hij tot den anderen, en hoeveel best u schuldig? En hij zei 100 moot weit. En hij zei te hem, neem dien schuldzadel en schrijf tagentig. Daarop loofde haar den ongerechten verwalter, dat hij klug gehandeld houd, dan deze weltmenschen zijn am omgang met eres glicken kleken aus de lichtgingen. En ik zei u ook, bruk den ongerechten mamen vriend te mogen, dat wan die met eenmaal nicht meer door is, ze u dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen trui is, is ook trui am groten. En wer am kleinen nicht trui is ook nicht trui am groten.
Darum wand je met den angereichten Mamen nicht sein Trüje warst. Wer wird je den wahren Rektum anvertrüen? Und wann je mit dort wort ein anderem sind erst, nicht sein Trüje warst, wer wird je dann geben, wort jünd erst? Kein Knecht kann zwei Haaren deinen. He wird einen hausen und den anderen gut seinen. Oder he wird einem trü seinen und den anderen verachten. Je können nicht Gott und den Mamen tüglich deinen. Die geldgierige Pharisäer hauten dit alle gehört und dreven darum ihren Spott über arm. Und he seht an, je sind die sich für Menschen reicht vorgehen. Gott aber kann't jene horten. Dann wird von Menschen höch angesehen wort, es an Gott seine Ohren aufschüh. Dort gesagt sind die Propheten worden, je predigt, was je hauen käme. Und von dann an erst dort Gottes Reich gepredigt worden, an allemann drängt du mit je wollten nern. Dort ist aber leichter, vor Himmel und ihr zu vergonen, aus dort ein Strecks je vom Gesatz weichfällt. Wer sich von seiner Früh scheiden deit in der andere Fried, bragt der Ehe. Und wer sich der Fried, der durch eine Scheidung gegonen ist, bragt auch der Ehe. Da wie in Gewässer Ricke Mann, der sich bleibrot, Strom und ein feinste Kartün kleid und alle Tag in Frieden hoch herlebt. Da wie ein Oma, Prager, Lazarus, voll Schweren, die am für der geleicht wird. Und ein Verlangen hat die Kremels zu eten, die den Ricken Mann vom Dash fallen, sogar die Hunde kämen und legten am die Schweren rein. Einen Tag starf die arme Mann und ward von einem Engel obrommen in eine Schuld gedrückt. Der Ricke Mann starf auch und ward begroft. Und als er eine Haal und seine Quol abkickt, sah er obrommen dort weit auf mit Lazarus auf der Schuld. Dann schrie er vor der Obraum erbormde über mich und schick Lazarus, dass er sich die Fingerspitz am Wasser duckt und mir die Tunge keilt. Dann ich wo an diese Flaumen gequält. Oberm aber seht, sehen, denk daran, dass du den Goldet an deine Lebenszeit gekriegen hast. Und Lazarus am Jägendel krieg beiset. Nu aber wird he getreist, und du hast deine Quol. Und boven eines zwischen uns und jü ein deeper Aufgrund, so dass es unmöglich ist, für die von hier dort han zu kommen, und auch für die von dort her zu kommen. Dann seht he, Foda, dann prache ich die, dort du am Numin Foder sein Hüß schickst, denn ich hab 5 Breder, dort he an dit verstalt, dort seh nicht auch an diesen Uhr in de Quolen entkommen. Oberam seht du am, die haben Moses und die Propheten, lot sie an hirn. He aber seht, nee, Foder Oberam, wann von der Todeswehr wird han gun, würden die sich bekehren. He aber seht du am, wann die nicht nur Moses und die Propheten horchen, wurden die sich auch nicht bereden loten, wann einer von der Todes abstund. Dann sehen hätte sie eine Jünger, dort erst nicht anders schmählich aus dort Beleidigungen kommen worden. Aber oh wei, von dem, durch den die kommen. Von dem würde es besser sein, wenn dem ein Mehlstein am ein Hals gehangen wird und dann ein Meer geschmeten, aus dort he ein von diese kleine Beleidigung wird. Seht ihr fair, wenn dein Bruder sich an die versündigt, dann hol ihm dort fair, und wenn ihm dort leid teilt, dann verjaff ihm. Und wenn er sich 7 Mal den Tag an die versündigt und 7 Mal den Tag zurückkommt und sagt ihm, dass dort leid, dann sollst du ihm verjeben. Dann sehen die Apostel zum Herrn, stark uns den Glauben. Der Herr aber sieht, wenn je einen Glauben aus den Samenkuren hauen und zu diesen Mühlbeerbaum sei wurden, er soll sich ausreiten an der Meersaaten, der wird je gehorchen. Aber wer von jü den Knecht haf, wo dann, wann de vom Plehen oder Schobheiden käm, zu am seien, komm fort und saht die Dolen art. Aber wo de nicht eher seien, mörg mi in Ovenkost reid, bing die in Schaljöck am und bedein mi, wat ich gegeten und getrunken hab, und noch her wosch du auch eten und trinken. Dankt he den Knecht, auf er will de deit, wat am befohlen wir, ich leib nicht. So ist es doch mit jü. Wenn jü erst alles gedonen habe, was jü befohlen ist, dann sagt, wie sind jü weinelige Arbeiter und haben bloß gedonen, was wie schuldig wären zu donen. Als Jesus nach Jerusalem ging, nahm sich dort so ram, dass he verlängte Scheidungsgrenze zwischen Maria und Galiläa ging.
En als hij aan een gewisse daarpen en jink, bejeenden aan 10 uitzaltsjemana. Die bleven wieder aufstonen en schreeuwen met vollem hals, Jezus, Meister, erbarm die over ons. Als hij aan zag, zei hij, God stelt u de priester voor, en werden ze jingen worden ze rein. Einer van die, als hij zag dat hij geheilt weer, kwam terug en loof God met luider stem. Hij schmeidt zich Jezus voor het feit en dankt aan, en dat weer een Samariter. Dan zei Jezus te aan, wären dat niet 10 die daar rein worden, wo zijn die anderen negen? Wie zes keine aus des Fram dat te vingen, die daar terug kwam God te danken? En hij zei te aan, sto op en go dien waai, du best dat ik dienen geloven je heilt. Als hij eenmaal van de Pharisäer gevraagd wordt wanneer dat Gottesrijk komen wordt, zegt Jezus, dat Gottesrijk kommt nicht zu seines. Menschen wollen ook niet zeggen, kijkt, hier is dat, oder door is dat, wie dat Gottesrijk in je is. Dan zegt hij te zijn jinger, dat wordt een tijd komen dat je je worden wensen, een van de mensen zijn ze in de deur te zijn, of worden die niet zijn. En ze worden te je zeggen, kijkt hier, kijkt door, of gaat niet met. Door nu te kijken, dan die mensen zien wat en zien een dag zo zijn als de blitz die over alles dacht wat in hem hemel is. Maar hij moet eerst nog veel lieden en van dit geslacht versmeten worden. En zoals het in Noah zijn tijd weer, zo wordt het ook en den mensen zien zijn deur zijn. De mensen ouden en dronken, vrienden en bevrieden zich, maar aan den dag als Noah en de aardje nen ging, en dat woord hij kwam, en allem aanbracht. En luid zijn deur wie dat krijgt zo. De mensen ouden en dronken, kaften en verkaften, en planten en buiden. Op aan den dag als luid zodem verleid, reende het vier en zwevelblit van hemel en bracht allem aan. Grozer wordt het ook aan den dag zijn wanneer de mensen zijn wordt voor een dag komen. Wer aan den dag op een huizendag is en zijn zaken binnen heeft, zal niet erop komen die te holen. En wer op een stap is, zal niet nog irgendwaar teruggaan. Denkt aan lood zijn vrouw. Wer zijn leven proeft te holen, wordt dat verlieren. En wer zijn leven verliest, wordt dat holen. Ik zei u, aan die nacht worden 2 en 1 baard zijn. Einer wordt genomen worden en einer wordt terugblijven. 2 vrouwen worden topje treed molen. Eine wordt genomen worden en eine wordt terugblijven. 2 mannen worden op een stap zijn. Eine wordt genomen worden en eine wordt terugblijven. Ze vroegen hem, haar, woa? Hij zei toe aan, wo een doodje karpa is, zamelen zich de odla. Jezus zei zijn jingen der geen gelijknis dat ze immer beden zullen en niet moedloos worden. Hij zei, en een gewisse stout wie een rechter was, die God niet vergt en mensen niet geacht houdt. Dat wie ook een weetvrouw in die stout, die immer waarde nu aan keim en prachen dat hij er zal helpen van er een jene los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, maar zegt schließlich tot zichzelf, wanneer ik God ook niet vergt en mensen niet acht. Maar wil deze weetvrouw zo omheer is, waar ik er tom recht verhelpen, dat mij dat niet te laat met eren oelend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ongereichte rechter zegt. En zal God niet zijn uiterwelte toe erreicht verhelpen, die hem dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachen loten? Ik zei u, dat hij aan zeer boot om recht verhelpen wordt. En doch, wanneer de mensen zijn komen wordt, wordt hij op ieder nog geloven vingen? En today deze ik nog eere mening zeggen weeren dat ze gerecht weeren en op andere raufkikten, vertaalt hij dit gelijknis. 2 mensen, een Pharisäer en een taxgelagter, gingen am tempel en hen te beden. De Pharisäer stond op en bed voor zich zelfs zo. God, ik dank die, dat ik niet zo zie als andere mensen, reiber, ongerechte, eierbreker, oder zo als des taxgelagter. Ik faust 2 de week en geef van al mijn ernomden tienden af. Maar de taxkalakter stond wieder af en wil niet eenmaal om hemel kijken. Maar schlug zich op de brust en zei, God, erbarm die even mij zender.
En ik zei je dat dit maand en niet jana, ver God je recht voor ik naar huis ging. Dan wer zich zelfs er heeft, wordt er afgezaad worden. Of wer zich zelfs er afsticht, wordt er hoven worden. Dan brachten ze ook kleine king in de arm dat hij aan de heng opleiden zal. Maar als de jongen dat zagen, die schullen door Eva. Maar Jezus roept zich die en zegt, laat die kleine kingen om mij komen en verbijt aan dat niet. Dan zullen je rood je heet dat Gottesrijk. Ik zei je wat hoofdig, wer dat Gottesrijk niet zo aanneemt als een kleine kind, wordt door niet in hen komen. En je was een verstoner vroeg aan, goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oefenen? Daarop zegt Jezus te arm, waarom naast u mij goud? Du is bloos einer die goud is, en dat is God. Du bist met de geboten bekend. Du zalst niet eie breken, du zalst niet doodmerken, du zalst niet stelen, du zalst niet falsche tekenis geven, du zalst vader en mutter eren. En hij zegt, dat heb ik van jong op alle geholen. Als Jezus dit hier zegt, hij te arm, die fehlt nog einerlei. Verkeep alles wat u haast en jeft de armen dood, dan wirst du een Schatz im Himmel haben, en dan komet mij met. Dit te hören mag am sehr trurig, dan hij wie rek. Als Jezus sagt, dat am dat zo trurig mag, zegt hij, wo schwor is het doch, voor de rikke en Gottesrijk te komen, dan dat is leichter van een kameel der genotel uw te gonen, als voor een rikken mensch am Himmelrijk te komen. En die dat hierden zeden dan, wer kan dan selig worden? Hij aber zegt, wat voor mensen onmählich is voor God mählich. Dan zegt Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met die met je komen? Daarop zegt hij te aan, ik zei je wat hoofdig, door is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breider, oder vrouw, oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zegt aan, kijk, wie gaan nu naar Jeruzalem? Dan wordt alles zo rondkomen als de profeet van de mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hen gegeven worden. Die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden. Die worden aan verheven en doodmerken. En de derde dag wordt hij weer opstonden. Zij hebben verstonden door vernoest. Ze kamen niet doorheen wat hij zei en wisten niet van wat hij reed. Dan neemt zich dat zo aan, als hij noden naar Jericho kwam, zult een blinde man om weg en prachen. En als hij dat volk hier voorbijgonen, vroeg hij wat dat bedoelde. Dan zeiden ze aan dat Jezus van Nazareth door voorbij ging. En hij schreef, Jezus, die dooft zijn zeen, erborm die even mij. Die daar voorop gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stil zijn. Maar hij schreef bloos zoveel dollar, dooft zijn zeen, erborm die even mij. Dan stond Jezus stil en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij hem, wat wist u dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil ware zijnen kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plotseling zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestout. En daar was Zacchaeus, een van de verste taakskalakten, die weer rijk. En hij verzocht te zijn wer Jezus weer, maar kon aanmank al dat volk niet zijn, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijn, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus maar door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zeid, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet van daar nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vreden op. Maar als de anderen dat zagen, gramzouden ze door Eva en zeiden, hij is nou een zinder te gast gegaan. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk hem al. Ik word de helft van mijn haben goud te oor me geven, en wanneer ik irgendwem wat je recht afgenomen heb, dat word ik 4 keer zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem,
Vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zien best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zelig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horchten, vertaalde hij aan voet nog een gelijknis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wil ze dachten, dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wied af, om een kennigrijk voor zich te krijgen en dan terugkomen. En hij roept zich 10 dijnen en geeft aan, een som geld en zegt ze zullen, door met geschaften drijven, wat hij komen wordt. Zijn burger overhaalt den arm en schekt den arm noorrecht en leidt den arm zijn, wie willen niet dat deze even ons haarje zou. En als hij zijn recht gekregen houdt en terugkeem, verlangt hij zijn dijnen voor zich te komen, die hij dat geld gegeven houdt om uit te vingen wat in iedere derg zijn handen gewonnen houdt. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft 10 mal zoveel gewonnen. En hij zei te hem, haast goud gedonen, goud hij knaagt. Wil du even dat kleine best truje waast, zalst du even 10 steden te je beiden hebben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld heeft 5 mal zoveel gewonnen. Hij zei te hem, groot zo. En du zalst even 5 steden zijn. En een andere kwam en zei haar, hier is dien geld. Ik hield dat am schnappelduk en leed dat waag. Ik vercht me voor die, wil du een hoorde man best. Du nemst wo du nicht handgelaagd haast, en arends wo du nicht gezeid haast. En hij zei te hem, ik recht die dagen niks met die ene wied. Wist du dat ik een hoorde man zie, en dat neem wo ik nicht handgelaagd heb, en door arend wo ik nicht gezeid heb? Waarom leedst du mijn geld dan nicht in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd haben als ik keim? En hij zei te die door omstunden, neemt hem dat geld weg en geeft dem dat die 10 haft. Zij hebben zeiden te hem, haar de haft al 10. Hij hebben zei te aan, ik zei u, wer de haft, dem wordt gegeven worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dat genomen worden wat hij haft. Aber mijn vriend, die nicht hebben willen dat ik even aan haarsche zal, brengt de her en mögt de ver mij dood. En als hij dit eerst gezegd had, ging hij wieder naar Jeruzalem op touw. En als hij noorden naar Betfage en Bethanien om Eilburg kwam, schickte hij 2 van zijn jongen en zei toe aan, goed naar dat dorp voor u, en wanneer je door een gaan, waar je door een jaarling aan je bongen vingen, op dat nog niemals weer gezeten heeft. Lees dat los en breng dat her. En wanneer je weer vraagt waarom je dat loslezen, zeg toe aan, wil de meester dat brokken wel. Dan gingen die gescheikt worden, haan en troffen, dat door kracht zo aan als aan wie gezegd worden. En als ze dat jolink loslezen, vroeg de irgendeme aan, waarom ze dat jolink loslezen. En ze zeiden, de haar wel dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre kleider, even dat jolink, en zaden Jezus door hen op. En als hij wieder reed, leden ze ihre kleider op een waag. En als hij dan nodig kwam en van Eilburg erop reed, vond de grote jinger schoor en er vrijheid om met luider stem God te danken voor al die wonderwerken die ze gezien hadden. Ze zeiden, je zegend is de koning die hem haren ze noemen kan. Im hemel is vrede en heerlijkheid boven hem hechten hemel. Welke farisee uit hem volk zeiden te hem, leere, beschwicht die jinger. Hij zei toe aan, ik zei u, want deze woorden stel zijn, worden de steiner schreeuwen. Als hij dicht bij kwam en de stad zag, hield hij even de inwoner en zei, want u toch weinst nu en deze dine tijd gezien houdst, wat die vrede brengen kon. Nu overkast u dat niet zijn. Dan de tijd wordt komen dat dine vriend om die en dine kinder, ne woont buur worden en die van alle zijden inhamen, dat die nog niet aankast. En die worden die en die kinder binnen die weng en de eerden en klungen. En worden en die niet en een steen op een ander loten, wil die dat niet morgens als de haar nog die kwam. Dan ging hij aan tempelen en vond aan die eruit te jagen, die daar binnen koften en verkoften. En zei toe aan, dat staat geschreven, mijn huis zal een bedhuis zijn,
Je overhaben door uit naar Reiba heel gemerkt. En hij leed alle dag am tempel. Ober de hoge priester en schriftgeleerde en de vernemste am volk zochten nur

Namen, en je nemen mij niet op. Maar wanneer een ander en zijn eigen namen komt, den wil je opnemen. Wil jij je leven waar je de eer en een van anderen nemen, en de eer niet zeker die van den eindsten God komt? Denk niet dat ik je bij voor verkleuren word, door als een die je verkleurt, en dat als Mozes op den je hopen. Wanneer je Mozes leefden, word je mij ook leven, dan hij schreef van mij. Of wanneer je zijn schriften niet leven, wil je dan mijn weer die leven? Bald daarop voor Jezus over het Galileische meer, dat is het Tiberische meer. Dan kwamen aan een grote schoof mensen hier aan, wil ze de wonderteken zagen die hij aan de kranken deed. En Jezus ging op een boogje op en zat zich door met zijn jonge toop dool. De Juden, er oosterfest weer dichtbij. Dan keek Jezus op, en als hij de vele mensen naar zich komen zag, zei hij te Filippen, waar kan we brood kopen, dat deze eten kunnen? Dit zei hij om arm op een proef te stalen, dan hij zelfs wist wat hij doen wordt. Philip zei te arm, 8 maanden loon wordt niet toereken voor jedem een biet te kopen. Een van de jongen, Simon Peter zijn broeder, zei te arm, hier is een jong, die heeft 5 jorsten brood en 2 vers. Wat is dat voor zo veel? Dan zei Jezus, zei door nu dat dit mensen zich doodzaten. Door weer veel gras op de steed. Door zaten zich ongeveer 5000 man dood. En Jezus neemt de brood. En als hij door je veel gedankt had, deelt hij zijn jinger de touw. En de jinger die zich doodgezaten houden. En zo ook de vers zo veel als ze willen. En als ze eerst zout werden, zei hij te zijn jinger, zamelde even je brokken, dat nust omkomt. Dan zamelde zij die op, en kregen 12 kar vol brokken, die van de 5 jorsten brood waren even gebleven. Als de mensen dat wonderteken zagen, dat Jezus je donen houdt, zeiden zij, dit is waarhaftig de profeet die in de wereld komen zal. En als Jezus merkt dat de mensen wat door waren, dat ze aan met geweld willen te kenig mogen, verleidt hij een jink van zich alleen en een boy. En als het eerst avond wordt, gingen ze de jingen nog meer, stegen in de lam en voeren even naar Capernaum op touw. Dat weer nu al die steen worden en Jezus weer nog niet heen gekomen. Dan kwam een sterke storm op, zodat de walen hoog herrolden. En als ze ongeveer 3 of 4 mijlen rodeld houden, zagen ze Jezus op het water gaan en noorden naar de lam komen. En aan wordt angst. Maar hij zei toen aan, vergt u niet, dit zie ik. Zij nemen hem jaren en lammen in en weeren ook voort om land waar ze gaan willen. De nächsten dag dachten de mensen daaraan, die aan de andere zijde meer gebleven waren, dat door maar 1 lam gewaast weer. En dat Jezus daar niet met zijn jonge topen ingestegen weer. En dat die ohne arm je voren waren. Door weer een andere lammen van Tiberius, die door dichtbij landeten, waar de mensen het broodje gegeten houden, als de haar daarvoor gedankt houden. Als de lied uitvangen dat Jezus en zijn jongen door niet waren, stegen die en die lammen in en voeren ook op haar naam Jezus door te zeken. En als ze om anderen ziet meer aanvangen, zeiden zij te arm, meester, wanneer bist du hergekomen? Jezus zei toe aan, ik zei je ganz bestemd, je zieke mij niet doorwegen dat je wondertekens zagen, maar wil je van dat brood ouden en zout worden. Arbeid niet voor zo'n eten dat te nicht jamt, maar voor eten dat voor dat eeuwige leven blijft, dat de mensen zien je geven wordt. Dan dat is wat God de vader mij geschikt heeft. Dan zeiden zij toe aan, wat zal we doen om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei toe aan, God zijn werk is dit, dat je aan den geloven den hij je geschikt heeft. Dan zeiden zij toe aan, wat deist du voor een wonderteken, dat we dat zijn en aan die geloven? Wat wirst du doen? Onze vaders hebben in de wildnis dat manna gegeten, zoals geschreven staat. Hij geeft aan brood van hemel te eten. Dan zei Jezus toe aan, ik zei u oprechtig, dat we niet Mozes die u dat brood van hemel geef, maar mijn vader geeft u dat ware brood van hemel. Dan dat brood van God is die van hemel erop komt,
en die welt dat leeft.

0: even jeft. Dan zeide zij te aan haar, jeft ons Amazon brood. Jezus aber zei te aan, ik zie dat levensbrood. Wer nu mij kämt, dem wordt niet meer hungeren. En wer aan mij leeft, dem wordt niet meer darsten. Aber ik zei te u dat je mij gezeiden haben, en haben doch niet aan mij geleefd. Alles wat ik voor mij jeft, kämt nu mij. En wer nu mij kämt, den word ik niet terugsteiten. Dat ik zie niet van hemel erop gekomen mijn wellen te donen, aber dem zijn wellen te donen die mij geschekt haft. En dit is den voder zijn wellen die mij geschekt haft, dat ik keinem van die verlieer, die hij mij gegeeft haft, aber dat ik die am laatsten dag opwerken doe. En dit is dem zijn wellen die mij geschekt haft, dat we immer den zeen zit en aan hem leeft, dat eeuwige leven hebben zal. En den wo ik am laatsten dag opwerken. Dan gramzorgden de Juden even aan, wie hij gezegd had, ik zie dat brood dat van hemel erop gekomen is. En ze zeiden, is dit Jezus niet Jozef zijn zoon, dem zijn vader en moeder wie kennen, wo kan hij dan nu zeggen, ik zie van hemel erop gekomen? Jezus zei toen aan, heet hem al op te gramzorgden. Nu mij kan keiner komen, want de vader die mij geschikt heeft, am niet tragen deed. En ik wo am am laatsten dag opwerken. En de profeten staat geschreven, ze worden alle van God geleerd zijn. Daarom worden al die van voren geheerd en geleerd hebben nu mij komen. Niet dat iemand weer den voren gezeinen heeft, buiten die van voren is. Die heeft den voren gezeinen. Ik zeg je de waarheid, wer aan mij leeft, heeft eeuwig het leven. Ik zie dat levensbrood. Jene voren hebben manen in de wildnis gegeten en zijn gestorven. Dit is dat brood dat van hemel erop komt, dat een dorf van eten kan en daar niet sterven. Ik zie dat levende brood dat van hemel erop komt. Wer van dit brood eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven wou, is mijn vlees, dat ik daartoe geef dat de wereld leven kan. Dan strijden de Juden zich onder een ander en zeiden, wo kan deze ons zijn vlees te eten geven? Dan zegt Jezus toe aan, ik zei je oprechtig, want je den mensen zijn zijn vlees niet eten en zijn bloed niet drinken, heb je geen leven in je. Wie immer mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik wou hem om laatsten dag opwerken. Dan mijn vlees is de ware nahrung en mijn bloed is de ware dronk. Wie mijn vlees aat en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zo als de levende vader mij geschikt heeft en ik om zijn het halven leef, zo wordt ook die mijn vlees aat om mijn het halven leven. Dit is dat brood dat van hemel erop kwam en dat is niet zo als dat brood dat jene vaders aten en doch sterven. Maar wer dit brood aat, wordt eeuwig leven blijven. Dit zegt hij als hij in Capernaum en de synagoog leren deed. Veel van zijn jongen, als ze dit hierden zeiden, dat zijn hoorde weer. Wer kan dat verstonen? Als Jezus merkte dat zijn jongen door even ontevreden waren, vroeg hij aan of zij zich ook daaraan staden. Wat wil je dan zeggen, want je den mensen zien worden zijn een trek doorgaan voren, wo hij eerst weer? Dat leven kreeg wie daar den geest, dat vlees kan door hen niet helpen. De weer die ik te u reed, zijn geest en die zijn leven. Aber onge u zijn zonen die niet leven. Dan Jezus wist van aanvang aan wat woont die weeren die niet leefden en wie aan verroden worden. En hij zei, daarom zei ik te u dat keiner naar mij komen kan waarom dat niet van mijn vader gegeven wordt. Van dan aan gingen vele van zijn jongen terug en gingen niet meer met aan. Dan zei Jezus tot de 12, wil je ook weg gaan? Dan zei Peter tot hem haar, nu wem zal we gaan? Dine weet brengen eeuwig leven. En wie zijn ook wat doorgekomen dat we leven en weten dat du Christus, de heilige Gottes zijn best. Jezus zei tot hem, heb ik niet u 12 gewählt en einer van u is een dievel? Hij reed van Judas Iscariot, Simon, zijn zoon. Dan dat weer einer van die 12, die hem verroden deed. Nou hier ging Jezus en Galilea aram, dan hij wil niet langer in Judea aram gonen, wie de Juden am doorn om leven stonden. Nu är de juden är lovboden fast, dich bi. Dan säger de sina bröder till ham, mörk de rejd en gå nu Judea, att dina gänger och de våka sig när de dödast. Dan vär då väl bekant worden, bliv med sina våken nicht am jahemen. Wann de så vart dödast, dan låt de från de väl sägnen. Dan så går sina bröder i levde nicht an arm. Dan säger Jesus till ham, mina tid erst noch nicht gekommen. Aber jene Tiet erst immer reid. Jü kann die Welt nicht hausen. Mir aber haus sie will ek an dort 400 ere Wolken vom Beisen staunen. Gott je nun fast. Ek will noch nicht nun fast gönnen, da meine Tiet erst noch nicht ganz hier. Und als sie an dit gesagt hat, bleif he an Galiläa. Aber als sie ne Breide erst han gönne wären, jink he auch nun fast, nicht openbar, aber heimlich. Dann sagten die Juden auf dem festen Arm und fragen, wo hei wir? Das Volk haut unge sich fehl zu fuscheln. Einige sehen, hei ist fromm und gut. Andere aber sehen, nee, hei verfehlt das Volk. Aber keiner red frei von Arm, ut Furcht vor den Juden. Aber mitten am Fast ging Jesus am Tempel an und fing an zu lehren. Und die Juden verwunderten sich und sehen, wo kann dieser die Schrift? Wann hätte niemals gelehrt haft. Jesus antwortet an und sagt, meine Lehre ist nicht meine, aber dem Sinne, der mir geschickt haft. Und wer seinen Wellen tun will, wird bald utfingen auf diese Lehre von Gott es, oder auf ich von mir selbst red. Wer von sich selbst red, siegt seine Ehe in ihr. Wer über dem Sinne ihr siegt, der am geschickt haft, der es wird hauftig, und an dem es keine Ungerechtigkeit. Haft Moses ju nicht dort Gesatz gegeft, und keiner von ju hält dort Gesatz. Worum versieck je mich dann dort zu mögen? Dort Volk antwortet seht, du hast den Diebel, wer versieck die dort zu mögen? Jesus antwortet seht an, ich hab ein einziges Wunder gedonen, und je wunder ju aula. Moses gab ju die Beschneidung, nicht dass die von Moses kam, aber von die Vorders, und je beschneiden den Mensch am Sabbat. Wann ein Mann am Sabbat die Beschneidung kriegt, um Moses in Gesatz nicht zu brechen, oiert jüdert dann, wann ich den Mensch ganz und gar am Sabbat gesund mög? Recht nicht nur Ohren schien, aber lot jün Urteil und gerachtet seinen. Dann seht ein einige von de von Jerusalem, ist dit nicht de, den sie versiegen, dort zu mögen? Aber kickt, he redt ganz brav und die sagen nicht zu arm. Auf sie sich sicher sind, dass er wirklich Christus ist. Wie weiten, wo dieser Herr ist, aber wann Christus kommen wird, dann wird keiner weiten, von wo der kommt. Als Jesus am Tempel lehrt, wird er lüd und sagt, jo, je kann mi und weiten, wo ich her sie. Und ich sie nicht uit mi selbst gekommen. Mi haft und wird hauf ja geschickt, dann den je nicht kannen. Ich aber kann am, dann ich sie von am, und er haft mi geschickt. Dann versuchte sie am Faust zu nehmen, aber keiner lede Hand an Arm, dann seine Tiet wie noch nicht gekommen. Aber viele vom Volk lebten an Armen seden, wann Christus komme wort, wort den nicht noch mehr Tierkenstaunen aus dieser Jedonen haft? Die Pharisäer hielten dort Volk, er plüde jet je Fuschel über Jesus. Dann schickten die Pharisäer und Hohepriester Tempelwächter am Faust zu nehmen. Dann seht Jesus zu an, ich war hier allmal eine kurze Zeit sein, dann gehe ich nur den, der mir geschickt hat. Je waren nur mich siegen und nicht fingen. Und wo ich sie, kann je nicht hankommen. Dann fragen die Jüde sich einander, wo reckend he han zu gehen, dort wir arm nicht fingen sollen? Weil he unge die verstreide Griechen gehen und die Griechen lehren? Was meint he damit, wenn he sagt, je waren nur mich siegen? Aber wollen mich nicht fingen, und wo ich sie, kann ich nicht ankommen. Den letzten und letzten Tag auf dem Fass stund Jesus ab und rob lüd. Wann wer darstig ist, dann lot an mich kommen und trinken. Wer an mich lebt, dem wird so aus geschrieben steht, ein Leben ja Wutterstrom in dem Hort erdranen. Hei diet ab den Geist han, den dei, der an am Glebden nur herkriegen sollen. Dann der Heilige Geist wir noch nicht da. Und Jesus wie noch nicht verherrlicht worden. Als sie dit hierden, sehden viele uit dem Volk, dis Mann ist wirklich der Prophet. Andere sehden, dit ist der Christus. Aber einige sehden, wird der Christus uit Galiläa kommen? steht nicht geschrieben, dass der Christus aus Dorf sind geschlecht und aus der Stadt Bethlehem kommen soll, wo Dorf wohnt? Und so werden die Menschen sich wegen ihm aneinig. Da werden dann Söhne, die wollen ihn Faust nehmen, aber keiner Lede hängt an ihm. Zuletzt kamen die Tempelwächter zurück, nur die hohen Priester und Pharisäer, und die fragen an, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Sie sehen zu an, so als dies Mensch redet, haft noch nie ein Mensch geredet. Dann sehen die Pharisäer zu an, seid ihr auch all verfehlt? Gleift irgendein Pharisäer oder Fürster an ihm? Nee, bloß dit Volk, dat nicht von Moses in Gesatz weit, es verflucht. Dann frug Nicodemus einer von an, der danach nur Jesus gegangen wäre, auf er Gesatz ein Mond verdaumt, ohne am Verheer zu nehmen, am Utefingen, wat er deed. Sie sehen, bist du auch von Galiläa? Forsch und sei, ut Galiläa kommt kein Prophet. Und sie gingen alle weiter nach Hus. Jesus aber ging um Eiliburg, und tidig Samarius kam he weiter im Tempel anen, und alle Volk kam nur arm, und he sah sich dol und funk an anzulehren. Dann brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine früh nur arm, die sie beim Ehebruch betroffen hauden. Und als sie er fern an Handgestalt hauden, sehte sie zu arm, Meister, diese früh wird dabei begreifen, als sie Ehebruch treif. Nu haft Moses uns an sein Gesatz befohlen, dass Söhne soll gesteinigt worden. Aber was sagst du dazu? Dit sehte sie, um zu versiegen, um eine Ursache zu haben, um zu beschuldigen. Aber Jesus beckt sich bloß dol und schreif mit dem Finger auf die Erde und deit so, als wann er an nicht hielt. Aber als sie anhielten, um zu fragen, recht he sich ab und seht zu an, wer unter jü ohne Sinn ist, dem lot den ersten Stein ab erschmieden. Dann beckt he sich noch einmal dol und schreif auf die Erde. Und als sie dort hielten, fangen sie beim Ältesten an und gingen einen um anderen rüt und leiten Jesus da allein und die Frühstund da noch immer. Und als Jesus sich abrecht und das keinem aus der Früh sah, seht he zu er, Früh, wo sind deine Verklärer? Haft die keiner verdaumt? Sie seht haar, nicht einer. Dann seht Jesus zu er, und ich verdaum die auch nicht. Go und sind die nicht mehr. Dann redet Jesus weiter zu an und seht, ich sehe diese Welt eher Licht. Wer mit mir geht, geht nicht am dichten, aber wird dort Leben bringende Licht haben. Dorab sehen die Pharisäer zu ihm, du gibst die Zeugnis von dir selbst, darum ist die Zeugnis nicht wahr. Jesus sagt zu ihm, mein Zeugnis ist wahr, sogar wenn ich dort selbst von mir gebe, dann ich weiß, von wo ich komme und weiß, wo ich hingehe. Aber ihr weiß nicht, von wo ich komme und auch nicht, wo ich hingehe. Je rechte nur Menschen Gott denken. Ich recht keinem. Wo wann ich rechten do, es mein Urteil reicht, dann ich sie nicht allein dabei. Dann ich in die Vorder, die mir geschickt haft, sind beid bei der Sache. Ein jünger Satz steht auch geschrieben, wann zwei Menschen in ihr Zeugnis geben, ist dort Wahrheit. Ich sie einer, der von mir ihr Zeugnis jeft, und die Vorder, die mir geschickt haft, jeft mir auch sein Zeugnis. Dann fragen sie am, wo sind Vorder wir? Jesus sagt, je kann nicht mir und nicht meinen Vater. Wenn je mir gekannt hauden, haut je meinen Vater auch gekannt. Diese Wehr dreht Jesus im Tempel dicht beim Gotteskosten, als er da lehrt. Aber keiner Lede hängt an ihm, dann seine Zeit wie noch nicht gekommen. Dann sagt Jesus weiter zu ihm, ich go weich, und je waren um mich siegen, und waren an jene Sünden sterben. Wo ich hingehe, kann je nicht hinkommen. Dorab sehen die Juden, will er sich selbst dort machen, weil er sagt, wo ich hingehe, kann je nicht hinkommen. Und er sagt zu an, je staumen von der Welt hier und her, ich von der Welt dort boven, je sind von dieser Welt, ich sie nicht von dieser Welt. Dorab seht ich zu Jüd, dass je an jene Sünden sterben wurden, dann wann je nicht leben, dass ich die sie, die ich vergebe zu sehen, wo je an jene Sünden sterben. Dann fragen sie ihm, wer bist du? Und Jesus sagte an, kriegt, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich habe viel von dir zu reden und zu rechten, aber der, der mich geschickt hat, ist wahrhaftig. Und ich sage die Welt, dort, wo ich von am gehört habe. Sie vernehmen nicht, dort heit zu an vom Vorderred. Dann seht Jesus zu an, wann je den Menschen sehen, erst worden dort gemerkt haben, dann wo je sehen, dort ich de sie, und dort ich nicht mit mir selbst do, aber dort ich dit so red, aus de Vorder mir geliert haft. Und de mir geschickt haft erst mit mir. De Vorder haft mir nicht allein geloten, dann ich do immer dort, wat am gefällt. Als je dit seht, je lebt ein Fehler an am. Dann seht Jesus zu de Juden, die an am gelebten, wann je bi dort blieben, wat ich je geliert hab, sei je wahrhaftig meine Jünger. Da wo je weten, wat Wahrheit is, en die Wahrheit wat je free mögen. Sie sehen zu am, wie staumen von Obermen her, en sind niemals an wem verschloft warst. Wo kannst du sagen, je solle free gemerkt worden? Jesus seht zu an, ich sei je de Wahrheit. Wer in Sünden lebt, is an die Sünd verschloft. En een Sklof blijft nicht immer am Huis, de Sehn aber blijft ewig. Darum, wann die Sehn je free mögt, sei je wirklich free. Ich weiß, dass je von Obermen aufstaumen, aber je versichern mich dort zu merken, will meine Wert bei je nicht rühm haben. Ich red von dort, was ich von meinen Vorder gesehen hab, je aber donen, was je von jenen Vorder gesehen haben. Sie sehen zu an, Oberam erst ans Vorder. Jesus sieht zu an, wann je Oberam seine Kinder wären, wird je auch Oberam seine Worken donen. Aber nu versichern mich dort zu merken, ein Mann, der je die Wahrheit seht, der ich von Gott gehört habe, dort haft Obram nicht gedonen. Je donen jenen Vorder seine Worken. Dann seht sie zu ihm, wir sind nicht Hurenkinder, wir haben einen Vorder, und dort ist Gott. Jesus seht zu ihm, wenn Gott jenen Vorder wir, wird je mir Gott sein, dann er käme von Gott, und sie nu hier. Er käme auch nicht uit mir selbst, er schickt mich. Warum verstehe je nicht, was ich sage? Da das will je meine Wert nicht verdrögen können. Je staumen von jenen Vorder, den Dievel, und mochten jeren donen, was he verlangt. He erst von Anfang an ein Mörder gewast, und blift nicht bei der Wahrheit, denn ein Arm erst keine Wahrheit. Wann he liegen deit, redt he seine Spröch, dann he erst ein Lehner, und die Vorder eva alle Lehres. Aber will ich die Wahrheit reden, je leif je mich nicht. Wer von you kann mir eine Sünde nachweisen? Und wann ich die Wahrheit rede, worum glaub je mich da nicht? Wer von Gott ist, hört auch Gott seine Wert. Und je horchen darum, nicht will je nicht von Gott sind. Dann sehen die Juden zu ihm, sei wie nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und den Dievel hast? Jesus sieht ich sie nicht von den Dievel besäten, aber ich ihr meinen Vater, aber je wollen mich zu schauen mögen. Aber ich sehe nicht meine eigene Ehe, aber da ist einer, der die siegt, und auch der Rechte ist. Ich sage je die Wahrheit, wenn meine Wert hält, wird ewig nicht in Tod sein. Dann sehen die Juden zu ihm, nu sei wie, dass du den Dievel hast. Obram und die Propheten sind gestorben, und du sagst, wer mein Wort hält, wird den Tod nicht schmecken? Du bist gewiss nicht Rater aus uns vor der Obram, und der starb. Die Propheten sind gestorben. Wat merkst du uit die selbst? Jesus sagt, wann ich mich selbst ihr, es meine ihr nicht. Aber dort es mein Vater, der mir ihr, von dem je sagen, dass er jün Gott ist. Und kann am aber nicht. Ich aber kann am, und wann ich sage, wo dort ich am nicht kann, dann würde ich ein Lehrer sein, so als je. Aber ich kann am ein Hohl sein Wort. Jün Vater Obram freut sich dazu, dass er meinen Tag sein soll. Und er sagt den, und wir froh. Dann sehen die Juden zu ihm, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und hast Obermen gesehen. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit. Ich will durch eine Obermen geboren werden. Dann hauen die Juden Steine ab, nur am zu schmieden. Jesus aber verstürzt sich und verlässt den Tempel und ging weg. Als Jesus vorbei ging, sah er einen Mann, der blind geboren wird. Seine Jünger fragen am Meister, wer hat gesündigt, des Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus sagt, der Mann ist nicht davon blind geboren, dass er oder seine Eltern gesündigt haben, aber darum, dass Gott seine Worken an ihm sollen bewiesen worden. Wie man dem seine Worken verrechten, dem er geschickt hat, will es noch da ist, denn danach kommt von keiner Wort arbeiten können. Solange ich in dieser Welt sehe, sehe ich das Licht für diese Welt. En als hij dit gezegd had, spiech hij op de eed en reed een schmerzel in en leed hem dood op de uren. En zei te hem, ga nu water bij Siloa en was die daar binnen. Siloa meent geschakt zijn. De man jink en was zich en keim zijn trig. Zijn nobers en die hem verheer hadden prager zijn vroegen dan, is dit niet de man die daar gewijnlijk zout en prager? Een gemeente dat hij die weer. Andere zeiden, nee, dem zit het bloes kracht zo. Hij zelfs daarbij zei, ik zie die. Dan zeiden ze te hem, wo zijn die de uren opgegonen? Hij zei te hem, een man den ze Jezus nanen, mürk een schmerzel, en leed me dat op de uren, en zei te mij, ik zal nu woten bij ze leer gonen en me waschen, en ik kan geen wasch me, en ik kan zijnen. Dat vroegen ze hem, wo de man weer? En hij zei, ik weet niet. Dan brachten ze den, die eerst blind geweest wie naar de Pharisäer. Dat wie om Sabbat, als Jezus dat schmerzel in je reed en den man de uren opmerk. Dan vroegen de Pharisäer hem ook, wo hij daartoe gekomen wie, dat hij nu zijn kon. Hij zei toe aan, hij leed mij blad op de uren, ik wasch mij en ik kan zijnen. Dan zei de enge Pharisäer, dit man is niet van God, dan hij hält niet in Sabbat. Andere zeiden, wo konnen Sünder so ne Wunderteken donen? Dann jefet door even ne Spulung unja an. Dann zeiden sie noch einmal zu den blingen Mann, wat hast du van dem zu sagen? Dann de haft die de Uhren opgemerkt. Hij zeid, dort erst ein Prophet. De Juden glaubten dort noch nicht, dat de wir blind je warst. En nu zeiden kon, wat ze den Mann seine Eltern komen leiten en früheren, Is dit jun zijn van den die zeiden dat die blind je boeren weer? En wo kämt het dat die nu zijn kan? De elders zeiden, wie weten dat hij ons zijn is? En wie weten ook dat hij blind je boeren weer? Wo dat kämt dat hij nu zijn kan? Oder wer arm de uren opgemerkt heeft, weet wie niet. Vraagt arm, hij is oud genoeg. Laat arm van zichzelf reden. Zijn elders zeiden, zo wil ze zich van de Juden verrichten deden, dan de Juden werden zich al doorop einig geworden, dat ze irgendwem die Jezus als den Christus anerkend, uit de synagoge eruit zaten worden. Dat is waarom zijn elders zeiden, hij is oud genoeg, vreugd aan zelfs. Zij leidden den man, die blindje was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te hem, jef God die eer, wie weten dat dit man een zinder is? Hij zei, of hij een zinder is of niet, weet ik niet. Op eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Wo merk hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal en je horchte niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schamte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger. Wie zijn Mozes zijn jinger? Wie weten dat God te Mozes gereed heeft? Aber wat diesem anbelangt, wie weten nicht einmal, wo der herkommt? Der Mann sagt, dort ist doch abfallen. Hij heeft mir die Uhren opgemerkt, en je weten nicht, wo der herkommt? Wie weten, dat Gott nicht nur Sünder horcht? Hij horcht nur Söhne, die gottesfertig sind in seinen Wellen donen. Noch heeft niemals wer gehört, dort in blindje Buren sind die Uhren opgemerkt worden. Wenn des Mann nicht von Gott wir, kon die auch nur staunen. Hierto sagte sie, Du bist ganz entsinden geboren en wirst ons belehren, en ze schmeiten am Rüd. Jezus kreeg dat te heren, dat ze am Rüd geschmeiten houden, en als hij am Funk vroeg hij am of hij aan den Gottessehn geleefd. De man vroeg haar, wer is die? Zei mij dat ik aan hem leven kan. Jezus zei, du hast den gezeinen, dat is die, die hier met die reed. Dan zei de man haar, ik leef. En hij beed hem aan. En Jezus zei, ik zie als rechter in deze wereld gekomen, dat die blinden zijnend worden en de zijnende blind worden. Eenje van de Pharisäer, die bij hem weeren, hierden hem dit zeiden en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jezus zei, want je blind weeren, wie je niet schuld aan je zenden. Maar nu dat je vergeven zijnen te kennen, blijf je schuldig. Ik zei je de waarheid, wenn ik dat poort in schopstal en in jijt, op een andere wegen even klautert, als een dief en een merder. Wer dat poort en in jijt, als de schop hoort, van die mögt de derde wachter op, en de schop hier zijn stem. Hij roept zijn ene schoop in nomen en die komen aan hem heraan. En wanneer hij zijn ene schoop eerst buiten heeft, jijt hij voorop en de schoop komen hen heraan, dan ze kunnen zijn sterven. Die worden aber niemals een vreemden hen heraan gaan, aber van hem wegrennen, dan ze kunnen een vreemden zijn sterven niet. Jezus brak dit bispel, aber ze verstonden niet wat hij daarmee zeggen wil. Dan zegt Jezus nog eenmaal toe aan, ik zei je gans op eerens, ik zie dat poort naar de schoop. Al die ver mij gekomen zijn, zijn Dave en Reba, aber de schoop harkte niet nog aan. Ik zie dat poort, werd ik mij en hen jijt wat zelig worden, en wat eruit en aan hen gonen en weid vingen. En Dave kan bloos te stelen, dood te maken, aan een grond te brengen. Ik zie je komen dat leven te brengen en dat ze dat volop hebben zullen. Ik zie de goede hoord. De goede hoord jeft zijn leven voor de schoop. Ob een aangenomen die niet hoort is en de schoop niet eigent, wanneer die den wolf komen zit, die verlaat de schoop en vlucht ervan en de wolf schermetselen mank de heerd, wat die uit een eindranen. De aangenomen vlucht, dan hij is een aangenomen. En am is dat niet om de schoop te donen. Ik zie de goede hoort en kan mijn schoop. En mijn schoop kan mij. Zoals de voder mij kan, zo kan ik ook den voder. En ik geef mijn leven voor de schoop. En ik heb nog andere schoop, die niet van deze herd zijn. En die moet ik ook in hen brengen. En die worden mijn stem heren. Dan wordt door een herd en een hoort zijn. Mijn voder heeft mij door om halven leef. Wil ik mijn leven bloos handlaai om dat water te nemen. Dat neemt mij geen waag, dat laai ik uit mijzelf aan. Ik heb de kracht dat hand te laaien en heb ook de kracht dat water te nemen. Dit is wat mijn vader mij bevolen deed. Wil Jezus dit zegt, wil onge de Juden waarden de spoeling. En vele van aan zeden, hij heeft een dievel en is verrekt. Te wat hoort je nu aan? Andere zeden, dit zijn niet wie die ene reed die van dievel bezeten is. Kan een dievel een blinkende ogen opmerken? Dat weer winter en in Jeruzalem wordt de tempel vastgevierd. En Jezus ging im tempel en Salomo zijn haal. Dan zamelden de Juden zich om arm en zeiden, wo lang helst du ons im twijfel? Wann du de Christus best, dan zij ons dat vrij eruit. Jezus antwoord aan, ik zeed je dat al en je leefde niet. De woorden die ik en mijn vader zijn nomen doe, reden van mij. Aber je leven niet wil je niet mijn schoop zijn, zoals ik te je zeed. Mijn schoop heren mijn stem, en ik kan aan, en die komen mij hingeraan. En ik geef aan eeuwig leven, en ze worden niemals omkomen. En die kan mij keine uit de hang rieten. Mijn vader die mij die gegeeft heeft, is gerater als alles. En keiner kan mijn vader die uit de hang rieten. Ik en de vader zijn eind. Dan hoven de Juden stenen op om te steenen. Ik heb je van mijn vader veel goede woorden bewezen. Wij een woont van de woorden wil je me steenen. De Juden zeiden te arm, wij een goede woord steen je wie die niet. Maar wij dat lasteren en wil du een mens die zelfs te God merkst. Jezus zei te arm, staat in jun je zaads niet geschreven dat je jetter zijn? Wanneer hij die jetter naad, no den dat Gottes woord kwam en de schrift jet niet te breken, zei je dan van dem, den de vader je heiligt en aan de welt en hen geschenkt heeft, du lasterst, wil ik zei dat ik de Gottes zien zie? Wanneer ik niet mijn vader zijn woorden doe, dan leef mij niet. Aber wanneer ik dit doe, en je ook niet aan mij leven, je leeft aan die woorden, dat je dat zijnen en leven dat de vader aan mij is en ik en arm zie. Daarom probeerde zij aan vader vast te nemen, maar hij kwam aan uit de hang. En hij ging vader even naar de andere zijde Jordan, waar Johannes eerst je diept houdt en bleef door. Dan kwamen vele naar arm en zeiden, Johannes heeft geen wonderteken gedaan. Aber alles wat hij van deze man gezegd heeft, is zo. En daar leefden vele aan arm. Lazarus van Bethanië en Darp, waar Marie en Martha woonden, lag krank. Dit weer de Marie die den haren den dieren parfum over een feitje goten houdt, en die dan met haar hoor afgedreigd. Die broeder Lazarus weer krank. Dan schekten de zesteren Jezus de noorheid haar, de den du goed bist, is krank. Als Jezus dat hier zegt, hij, deze krankheid is niet om dood, aber om God te verheerlijken, dat die God is zijn door dat hij verheerlijkt wordt. Jezus wie Martha en haar zuster en Lazarus goed. En dag als hij hier dat Lazarus krank weer, bleef hij nog 2 dagen door waar hij weer. Dan zei hij te zijn jongen, dat wel we nu naar Judea gaan. De jongen zeiden te hem, meester, dat is nog niet lang terug als die door verzochten te steigen. En nu was die waarder gaan gaan. Jezus zei, zijn toch niet 12 stunden am dag, wer over dag jijt staat zich niet. Dan hij zit dat licht van deze wereld. Wer over de nacht jijt, die staat zich, dan die haft dat licht niet in zich. Als Jezus dit gezegd had, zei hij toe aan, ons vriend Lazarus slaapt, aber ik ga aan hem op te werken. Dan zeiden de jongen toe aan haar, wanneer hij slaapt, dan wordt hij al beter. Jezus had daarmee gezegd dat hij gestorven weer, zij aber dachten hij meent dat hij ruig sleep. Dan zei Jezus aan dat vrije ruut, Lazarus is gestorven. En ik zie om jullie te houden vrouw dat ik niet door weer, dat je kan je leven leren. Aber nu wel we gaan gaan. Dan zei Thomas, den zij ook 2 link naanden, to den anderen jinger, wel wie ook gaan dat wie met hem sterven. Als Jezus haan keem, houd Lazarus al 4 dagen am graf gelegen. Bethanien weer zo'n 2 mijl van Jeruzalem. Door weeren veel Juden naar Martha en Maria gekomen, en wegen er een broeder te treisten. Zo bald als Martha hier dat Jezus keem, ging zij arm en jegen. Maria aber bleef thuis zitten. Dan zeid Martha to Jezus haar, wann du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Aber ik weet ook nog, om wat immer du God beden worst, wordt God die geven. Jezus zeid to er, dien broeder zal opstonen. Martha zeid to hem, ik weet goed dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, wann de dood is opstonen. Jezus zei te er, ik zie die de dood is opwerkt en dat leven jeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, wanneer ik sterft. En wer daar leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? Zij zei te hem, jo haar, ik leef dat u de Christus, de Gottes zijn best, die in deze wereld en in je komen is. En als ze dit alle gezegd houd, ging ze en roept heimlich er zuster Marie. De meeste is hier en laat die roepen. Ze boelde ze dat hier, stond ze op en keem nu aan. Jezus weer nog niet bij een stad gekomen, maar weer nog door waar Martha aan bejeend houdt. Als de Juden die bij Maria in hem huis waren, er te treisten, zagen dat ze bozig opstond en eruit ging, gingen ze er hingen raun en zeiden ze jeet nu graf om door te heelen. Als Maria bij door keem waar Jezus weer en aan zag, val ze aan voor een feit en zei haar, want du wirst hier gewast, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus er hielen zag, en dat de Juden die met er weeren ook hielden, ging aan dat te horten, en aan val het schwoor. En hij zei, waar heb je hem aan gelegd? Ze zeiden te hem haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk, wo goed hij dem weer. Dan zeiden eenje van aan, kon die den blingende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat dit man niet gestorven weer? En Jezus nog eenmaal diep opgericht keem nu om graf, dat weer een heil die ze een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neem den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem haar, die stinkt al. Dan die is al 4 dagen dood. Jezus zei te er, seht ik die nicht, dat wann du leven wurst, dan zust du Gott seine Herrlichkeit seinen? Dan nemen ze den Stein weg. Dan kijkt Jezus in een hecht en seht Vader, ik dank die dat du mij geheerd hast. En ik weet dat du mij immer heerst. Aber ik zei dit om dat volk in het halven dat om mij steht, dat ze leven kennen, dat du mij geschenkt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met luider stem, Lazarus, kom eruit. En de gestorvene man keem eruit, hangen feit met graafkleider bewekkeld, en een schnappeldoek in wat gezicht gebongen. Jezus zei toe aan, leest aan alles af en laat aan gaan. En veel van de Juden die gekomen waren, Marien te bezieken, als ze zagen wat Jezus deed, leefden ze aan. Aber einige jenen vertalten die Pharisäer, was Jesus gedonen haut. Dann sammelten die höhere Priester und Pharisäer ihren Rot und Seden, was soll wir donen? Dann des Maundeit viel Wundertekens. Wann wir dem hier mit Tochloten, wort alle Maun an am Leben, und dann wurden die Reimer kommen und uns Land und Lied wahrnehmen. An Kaiphas, einer von an, die dort ja höhere Priester wir, seht an, je weiten überhaupt nicht. An denken auch nicht daran, dass es für uns wird besser sein, dass ein Mann für das Volk starf, als wenn das ganze Volk wird zugrund gehen. Das seht er nicht aus sich selbst. Aber weil er dort ja höhere Priester wir, prophezeit er damit, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er die Gotteskinder, die über die ganze Welt verstreit werden, totbringen wird einzusenden. Von den Tag an plante sie am Tod zu mögen. Darum ging Jesus nicht mehr frei am Openen, mangt die Juden. Aber trag sich träg, nun eine Jägend, dicht an der Wildnis, nun eine Stadt Ephraim, genannt, und bleif dort mit seinen Jünger. Der jüdische Ostertit wird dich bei, und viele vom Laun gingen vom Osterfast, all nur Jerusalem sich dort reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempelstunden früher sie sich untereinander, was denk ich? Wird er überhaupt nicht zum Fast kommen? Nun hauten beide, die höhere Priester und die Pharisäer, dort Volk sagen loten, dort wann irgendwer wisst, wo Jesus wir, da sollen sie dort anmalen, dort sie am Faust nehmen können. Dann aus Saasdörfer Osten kämen Jesus nur Bethanien, wo Lazarus wir, die dort gestorben wir. Den Jesus vom Tod abgewürgt hat. Da mögen sie an ein Ofenkost, ein Martha bedient, aber Lazarus wie einer, der mit einem umdächt saut. Dann nehmen Marie ein Punt sehr dieret reinet Nardenel, und geht Jesus, der ihre Feit, und dreht an die Feit mit ihrer Hohe, und das ganze Haus regt nur die Eil. Aber einer von seinen Jünger, Judas Ischariot, der am Herr verroden hat, sieht zu ihm, warum wird diese Salveil nicht für 30 Pfund verkauft und das Geld für die Arme gegeben? Das sieht er nicht, darum, dass er das um die Arme zu tun wird. Er wird ein Dave, er drückt den Geldtausch und nimmt für sich selbst, was durch ihn angelegt wird. Dann sieht Jesus, lot er zufrieden, das hat sie zu meinem Begrafnistag gedonnen. Dann Arme wollen sie immer bei ihr haben, mich aber wollen sie nicht immer haben. Dann wissen ein großer Teil Juden, dass er da wäre. Dann kämen sie nicht bloß um Jesus zu helfen, aber auch um Lazarus zu sein, den er vom Tod abgewürgt hat. Aber die höhere Priester wurden sich einig, dass sie Lazarus auch totmachen wollen. Dann um Lazarus zu helfen, gingen viele Juden hin und lebten an Jesus. Den nächsten Tag, als viel Volk, die zum Fast gekommen wären, hielten, dass Jesus nach Jerusalem kam, nehmen die Palmaster und gingen am Entjägen und schrien, Hosanna, gesegnet ist der, der im Herrn seinen Namen kennt. Israel er König. Und Jesus funken ein Eseljährling und sah sich dorthin ab, so aus geschrieben steht, Fürcht dich nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt ob ein Eseljährling nur dir reden. Dann aber steht, verstunden sie die Jünger, das alle nicht. Aber als er ist verherrlicht, wie er dachte sie daran, dass das von ihm geschrieben stund, und dass sie das von ihm gedonen hauten. Und das Volk dort bei ihm gewasst, wie er aus Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürg, gäf ihm er ihr Tegnis. Und viele Menschen gingen ihm zu trafen, als er hierden, was er für ein Wunderteken gedonen haut. Dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, je seinen dort je nicht utrechten, dann kickt, die ganze Welt geht am hingeraun. Nu wären doch welche Griechen und ihr Dei, die nun fast gingen, da anzubeten. Die kämen mit einer Bärde nach Philippen von Bethsaida in Galiläa und sehten zu am Haar, wie würden Jesus ihre seinen? Philipp ging und seht Andres und dort, und dann gingen Andres und Philipp und sehten Jesus dort. Jesus seht zu an, die Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen, soll verherrlicht worden. Ich sah ihr ganz bestimmt, wann ein Weidkuhr nicht in die Erde fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben leifhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mi deine wel, dem lot met mi komen, en wo ek sie, zal min deine ook zennen, en wer mi deine wort, den wort min voder eeren. Nu is mine zeil bedrekt, en wat zal ik zeien, voder, raad mi uit deze stund? Aber dit is wat toe ek in deze stunde nen je komen zie. Voder, verharlicht dine nomen. Dan zei de stem vom himmel, ik hab den al verharlicht, en wo den wader verharlichen. Dan zeiden die Menschen, die da herumstunden und dort hierden, dort haft ihr donnert. Andere zeiden, ein Engel haft zu am gered. Jesus said, die Stämme, die je hierden, wir nicht am minet halven, aber am junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und der Herrscher über diese Welt wird erütgestarrt. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen noch mittragen. Dit zei Jezus om aan te dienen wat hij voor een dood gestorven wordt. De mensen zeiden te hem, we hebben niet hem gezegd, ze heet, dat die Christus voor immer blijven wordt. En wo kost du zeien, de mensen zijn moet opgehoven worden. Wer is dit mensen zijn? Dan zei Jezus te hem, dat licht is nog een kleine stoot bij u. Wandelt wil je dat licht hebben, dat u de diesternis niet overvalt. Dann wer im Diesten wandelt, weet nicht, wo hier han jeit. Je leeft an dat Licht, solang als je dat Licht haben, dat je Licht kan je worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleidt hij en leidt zich van aan nicht seinen. En wann Jesus ook al deze Wunderteken ver aan je donen houdt, doorwegen leefde ze doch nicht aan arm. Dat het zo eram kam, als de Prophet Jesaja gesagt hat, haar, wer leeft wat wie predien? An wem erst den Haaren seine Kraft openbord worden. Darum können die nicht leben, will Jesaja auch sehen. Er haft an de Ohren verblendet und de Horten verhört, dass sie mit de Ohren nicht sehnen und mit de Horten nicht verstohnen, dass sie sich nicht bekehren und ek an dann heile wird. Dit seht Jesaja, will he Jesus seine Herrlichkeit sag und von am red. Und doch lebten sogar viele von de Feste an am. Aber, Am die Pharisäer erat halver bekannten sie am nicht, dann sie fürchten, dass sie würden am Baum gesaat worden. Dann sie wollen lieber von Menschen geirrt worden, als dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mir lebt, lebt nicht an mir, aber an den, der mir geschickt hat. Und wer mir sieht, sieht den, der mir geschickt hat. Ich sie an diese Welt in den gekommenen Licht zu senden. Dort wer immer an mich lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechten. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht habe will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wort am rechten deit. Dort Wort, dort ich geredet habe, wort am letzten Tag rechten. Denn ich habe nicht uit mich selbst geredet, dann die Vater, die mich geschickt haft. Haft mi befohlen, wat ik donen en reden zal. En ik weet, wat hij befohlen haft, brengt eeuwig leven. Daarom red ik, dat wat de vader mi befohlen haft te reden. Dat we rood veroosteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en terug naar vader te gaan. Hij weer de zin je in deze wereld immer goed geweest, maar nu wil hij aanwijzen waar goed hij aan werkelijk weer. An beim Ofenkast eten aus de Diebel, siemen sinen sehen Judas Ischariot, dat all enthort gejeft haut, Jesus zu verroden. An Jesus wist, dat de Vater am alles in de Hänge gejeft haut, an dat he von Gott gekommen wie, an war er nur Gott jink. Stund he vom Ofenkast ab, leed sine Kleider zu sied, an bunk sich in Haundür kam. Dann goet he Vater in de Kam, an funk an de Jinge de Feit zu wauschen, an drie de met dat Haundür, dat he sich amgebungen haut. Als hij bij Simon Peter kwam, zei hij te hem, Haar, wouwst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstijst u nog niet. Du wouwst dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du zoust mij niemals meer de feit wouwschen. Jezus zei te hem, wenn ik die niet wouwsch, bist u niet met mij in gemeenschap. Dan zei Simon Peter te hem, Haar, niet bloos de feit, aber ook de hang en de kop. Jesus sagte ihm, wer gewaschen ist, dem Bruch sechs nicht aus der Feit gewaschen worden, dann der erste ganz rein, und die sind rein, büter einer. Er wisst, wer am verrode wird, darum seht, er sie wären nicht alle rein. Als hij een eerste feit gewaschen had, neem hij zich waarder zijn kleider aan en zat zich dol en zei nogmaals aan. Weet je wat ik je gedaan heb? Je nannen mij haar en meester, en dat zei je recht, dan dat is wat ik zie. En wanneer ik jun haar en meester je de feit gewaschen heb, dan zal je je ook een ander de feit wassen. Ik heb je een bijspel gegeven dat je ook zo donen als ik je gedaan heb. Ik zei je gans op ernst en knacht als niet raten als zijn haar en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zeilig wanneer je dat ook donen. Ik red niet van je alle. Ik weet wem ik gewild heb. Aber dat moet zo erom komen als de schrift zegt. Die mijn brood aat, klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid. Wer immer irgendwem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van je wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich ondereinander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zat het nächste toe Jezus. Dan plinkt Simon Peter toe en zei, hij zal am vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg am van wem hij reed. Jezus zei, dat is die ik dat en je dokte biet geef. En hij dokt en biet en geeft Simon zijn zin, Judas Ischario dat. En als Judas dat biet brood neem, voer de zoltoon en amen en. Dan zei Jezus te hem, wat je doen west, dat doe bood. Aber door am des wist keiner, woorom Jezus dat te hem zei. Wil Judas de geldtasch houd, dachten enige dat Jezus toe hem zei, hij zal gonen en kijken wat ze hem vastbrokten. Oder dat hij wat van de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houd, ging hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zei Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God am doorver ook zijn heerlijkheid schenken en wordt am voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een kort stootje bij jou. Je waren om mij zeken en zoals ik to de Juden zei, zei ik ook to jou, wo ik heen go, kan je niet heen komen. Ik geef jou een nieuw gebod. Je zal jou een ander goed zenden. Je leven to een ander zal zo groot zenden als mijn leven to jou weer. Wanneer je aan je een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jongen zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, waar is je haan? Jezus zei te hem, waar ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Aber nog her, waar je ook haan komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wurst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wordt u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet dat hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vaders in huis zijn veel woningen, want dat niet zo weer, word ik dat u te u gezegd hebben. Ik ga hen, je door een stede rijd te maken. En wanneer ik hen ga een stede voor je rijd te maken, waar ik terugkomen en je door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga, en je weet ook den weg daarheen. Thomas zei te hem haar, wie weten niet waar die haan geest, en waar kan we den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner kan nog vader bieden door mij. Wanneer je mij gekend houden, word je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je hem, en hebben hem gezeinen. Philip zei te hem haar, wies ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kanst u dan nog zijn, wies ons den vader? Leefst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik reed, reed ik niet van mijzelf. De vader ober, die aan mij woont, dat de woorden. Leeft mij dat van ik sei, dat ek em vorder sie en dat die vorder en mir is. En wann zest nicht, dan gleef door em halven, wil je de woorke zijnen. Ek sei je de woorheid, wer on mij leeft, wordt de woorke ook donen die ek do, en wordt nog gerater als deze donen, dan ek goon om mijn vorder. En wat je aan mijn nomen bede worden, dat wo ek donen, dat de vorder dich den zeen je eert wordt. Wat je in mijn nomen bede woorden, woor ik donen. Want je mij goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in vorder beden, en die wordt je een ander treister geven, die eeuwig bij je blijven woord. Dat als de waarheidsgeest in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont en je, en wordt met je zijn. Ik word je niet als wijzen kan je loten. Ik word terug naar je komen. Dat is al niet meer lang, wat de welt mij niet meer zijn woord. Maar je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Want de dag komt, word je dat klaar zijn, dat ik en mijn vader zie, en dat je en mij zijn, en ik en je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den woor ik ook goed zijn en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zegt te arm, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem woor wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien heren, is niet mijn woord, aber den vader zijn die mij geschikt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de treister, de heilige geest, den de vader in mijn nomen schikken wordt, die wordt u alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den vreden lood ik u, mijn vreden geef ik u, ik geef u niet zoals de welt geeft. Laat je niet het hoort beanruien en verg je niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg ga, ook dat ik waar de trek naar je komen voor. Want je mij goed zendt, word je je door te vrijen dat ik nu vader ga, dan de vader is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, en je dat passeert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passeert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan dit weltharscher komt. Even mij heeft hij geen kracht, maar de wereld moet weten dat ik den vader leef heb en dat ik door hem alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kapitel 15.
0: Kom, wel we weer gaan. Ik zie de rechte wijnstok en mijn vader is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snit hij af. Maar alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft en mij... En ik wou en jou blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, want die niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, want je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft, en ik en arm, die brengt veel vrucht. Maar ohne mij kan je nu staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zoals een rank weggeschmeten en verdreigd, en dan gesammelt en een vier geschmeten en verbrennt. Wanneer je aan mij blijven en mijn weer aan jou blijven, dan vraagt nog wat immer je wensen en je wordt dat je geeft worden. Mijn vader wordt door dat geëerd, wanneer je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leef te mij weer, weer ook mijn leef te jou, blijft en mijn leef. Wanneer je mijn geboten houden, waar je aan mijn leef blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb en aan zijn leef blijf. Ik heb je dit daarop gezegd dat mijn vrijheid en je blijven mocht en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je leef aan je ander zo is als mijn leef te je weer. Keiner heeft een geratere leef als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik u alles gezegd heb wat ik van mijn vader gehoord heb. Je hebben mij niet gewählt, maar ik heb u gewählt en aangesteld te gonen en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader u geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. wat ek jou beveel is dit, ziet eine den anderen goed. Wanneer die welt jou hausen deed, dan denk eraan dat ze mij eerst gehaust haft. Wanneer je nog van deze welt wieren, worden

en een land nen dat ik die wiese woon. Dan jink hij uit dat Chaldea land eruit en woont in Haran. En als zijn vader eerst dood weer, schekt God aan in dit land nen, waar je nu wonen. Aber God geeft aan door benen geen afgoed, niet eenmaal genoeg zijn fout en op te zaten, en doch, eie oberam een kind houdt, verspreekt hij aan en zijn kinder no aan dat land te hebben. God aber zegt hem zo, die kinder worden vreemde zennen, en in een land dat ze niet eenen, die worden aan verskloven en 400 jaar slaag behandelen. En het volk dat aan verskloven wordt, wordt ik rechten. En dan worden ze door eruit komen en mij in dit land deinen, zegt God. Dan geeft God aan den bund, den hij met de besnijding betekent. En Abraham wordt Isaac zijn vader en besnijdt hem om 8 dag, en Isaac wordt Jacob zijn vader, en Jacob wordt vader over de 12 stamvaders. En de stamvaders worden afgunstig en verkocht in Jozef van Noord-Egypten. Aber God weer met hem en help hem uit al die troubles eruit en geeft hem genoeg en wijsheid voor Farao, koning van Egypten, en die stelt hem aan over Egypten ook zijn ganzen Paulus te regeren. Dan kwam de hongersnood over gans Egypten en Kanaan, en de nood wordt zeer groot, en onze vaders vongen nus te eten. Als Jacob hier dat in Egypten getreed weer, schekt hij onze vaders dat eerste maal aan. En het tweede maal maakt Jozef zich met zijn breder bekend, en Farao leert Jozef zijn familie kennen. Dan schekt Jozef en leidt zijn vader Jacob en al zijn vriendschap 75 mensen holen. En Jacob trok naar Egypte, en hij en onze vader starven door. En die worden terug naar Sichem gedreugd, en in dat grafje lag dat Abraham met geld van Hamor Sichem zijn vader zijn zeens gekocht had. Aber als die tijd nodig kwam dat Abraham kriegen zal wat God aan versproken had, meed en vermeed dat valt zich in Egypte. Wat een andere koning kwam, die nust van Jozef wist. Die ging met onze vader schlacht en hing er lastig om. En we moesten aan ihre kleine kinder eruit te schmieden, dat die sterven moesten. En die tijd wordt Moses geboren, en God houdt een gevallen aan hem, en wordt de eerste 3 maanden in zijn vaderhuis opgebracht. Aber als hij eruit gezaad wordt, neemt Farao zijn dochter aan weg, en trak hem op als een eigen zoon. En Moses wordt de Egypte ihre wijsheid alle geleerd, en weer gewaltig, en woken, ook en weerd. Aber als hij 40 jaar oud werd, kwam hem dat met eenmaal in, zijn breder, de Israëlieten, te bezieken. Dan zag hij dat een van aan van een Egypter schlecht behandeld wordt. Hij ging aan hem te helpen, te zijn reich te komen, en sloeg door bij de Egypter dood. Hij dacht, zijn breder worden door de verstonden dat God aan, de zijn hand wordt te vrijheid verhelpen, aber ze verstonden dat niet. De nächste dag kwam hij weder en traf dat aan, dat 2 Israëlieten zich strijden. Hij wil hen helpen om vrede te komen en zegt, lieve mannen, je zijn je breder, waarom wil je je een en ander wijdonen? Aber die zijn de nächste oorlog deed, schopst Moses te zien en zegt, wer heeft die als harfscher en rechter over mij gezaad? Wist u mij ook doodmaken zoals u den Egypte gisteren doodmaakst? Als Moses dit heert, reed hij uit naar Midian en woont door als een vreemde in land en houdt door 2 zeens. En om 40 jaar kwam den Haren zijn engel naar hem in de wildnis aan Borg Sinaï en de vuurvlam en bosch. Als Moses dat zag, wonderde hij zich door even wat hij zag. En als hij nodig ging zich dat te bezijnen, heert hij den Haren zijn stem. Die zegt, ik zie diene vaders God, Abraham en Isaac en Jacob God. Dan flautert Moses, en hij wil zich niet te kicken. Dan zegt de haar te hem, trak die de schoof van een feit, dan de eed op die du steest, als heil je eed. Ik heb zeer goed gezien waar mijn volk in Egypte haft moest leiden, en heb je heet voor ze steenden, en ze je komen aan te raden. En nu kom, ik word die naar Egypte checken. Dit is Moses, van den ze nust weten willen, en te arm zeden, wer haft die tom harscher en rechter gemerkt, als die den God schekt te harschen, en u durch den engel zijn hand te raden, die arm bij een bosch bejegend.

wat ihr boer is, en alle menschen zum Guten denkt. Doet alles wat je kennen, wat mehrlich is, met alle menschen vrede te haben. Doet niemals raag even, lieve vriend, geef God zijn oeien ruim daartoe. Dan dat staat geschreven, raag even als mijn zaag, ik word trek tolen, zaag de haar. Wann dienen vriend hungert, jef am te eten. Wann am darst, jef am te drinken. Wann du dat zo deist, wirst du am doorredig gelegen je kolen op m kop laien. Laat je niet van dat beze onje kriegen, dood goudet om dat beze onje te kriegen. Laat allemaal de regering onje doen zijn en de gewalt even am haft. Dan wann het niet van God keem, wie keine regering. Dan God haft de regeringen aangeordend. Daarom is de jaren die jegen God zijn ordnung, die jegen de regering is. En die door jegen aan zendt, worden een oordeel, even ze kriegen. Wer ze goed benemt, brugt zich niet van de regering verrichten. Dat moeten maar die schlechten tonen. Wanneer die van de regering niet verrichten was, dan doe God het. En die worden diese goden verloven. En dat is God zijn deiner, die tom goden. Maar wanneer die deist wat schlecht is, dan verricht die. Dan die draagt dat schwert nicht vernuscht. Dan dat es Gott sin deiner racht to even über die beise tonen. Darum is dat nedig, ungedoen te senden, nicht bloß uit verricht van die Strof, aber omdat je wessen sie net halven. Dit is ook waarom je tags tolen, wil de regierende deiner zend, Gott sine deiner, die zich door te haan geven. Tolt allem, wat je anschuldig zend, tags den je tags schulden, Zoll, den je zoll schulden. Vercht, wem te verrichten is, en eert die dat traft. Ziet keinem irgendwat schuldig, buiten de leef einer tom anderen. Dan wer zijn de nächsten goed is, haft je donen, wat dat je zaad verlangt. Dan je rood dit, du zoust nicht eier breken, du zoust nicht morden, du zoust nicht stelen, du zoust nicht je lasten loten, En wanneer er zes nog geboten zijn, die zijn alle in dit ene eind gesloten, die zelfs die nächsten zo goed zijn als die zelfs. Leef wordt die nächsten nooit erreicht te doen. Daarom is een leef alles wat het gezaad verlangt. Dan doet dit, dan wie zijn in een tijd dat die stond hier is, wordt voor je tijd als uit hem sloop op te werken. Dan onze radung is nu nodig als dan als we te geloven komen. De nacht is meest voorbij en de dag is hier. Terwijl we nu de wolken uit de duisternis aflaaien en ons door met kleden wat om licht geheert. Terwijl we ons zo benemen als ons dat om licht toekomen wordt. Niet in een willet leven en superie. Ook niet onze vleesjeslasten willen loten. Ook niet in striderie en afkomst. Laat in haren Jezus Christus gans de controle over u hebben. En zie ik niet nog een gelegenheid voor het vlees te wellen te loten. Neem die op, die nog zwak am geloven zijn, maar niet om even er mening te oordelen. Einig leeft, hij kan ergens wat eten, während de zwakke bloos gemis aat. Wer er eten deed, zal die niet verachten, die niet aat. En wer niet eten deed, zal die niet rechten, die er aat. Dan God heeft aan beide aangenomen. Wer best du? En anderen zijn knaagd te rechten. Dat is voor zijn eigen haren dat hij steit of veld. Dan zijn haar kaun am opreicht holen. En een mens helpt een dag hechje als den anderen. Anderen meinen, die deur zijn alle de waarin. Hierin moet zich in jeder en zijn mening sicher zijn. Wer zich aan verschiedene deur helpt, deit dat om God te eren. En wer eten deit, aat God te eren. Dan hij dankt God, während die niet eten deit, ook God dankt en aan de te eren niet aard. Dan keiner leeft voor zichzelf en keiner stoort voor zichzelf. Dan waar we leven, leven we voor den haren. Oder waar we sterven, sterven we voor den haren. Daarom of we leven of sterven, we gehieren den haren. Dan dat is waartoe Christus starf en waar op tom leven kwam. Dat hij even beid, dood je ook leven je haar zijn kon. Aber du, waarom rechts du dienen broeder? Oder du, waarom verachtst du dienen broeder? Dan wie moeten alle ver God zijn rechterstuhl komen. Dan door staat geschreven, zo zeggen als ik leef, zeg de haar, ver mij worden zich alle knieën biegen en alle tongen worden bekennen dat ik God zie.
dåramat en